0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Chic hoorden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Per de Tilman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: Renee Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Light.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. Elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Geweldig, Hellscore hoorden wij de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels de Daka. 1959, Crying My Heart Out For You.

De Minds Girls waren dat in de Weekend voor de deur. Zekers. En we zijn on top of the world met de

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21ste eeuw worden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigen tijdsjasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, zoals dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: wants it, let him have it.
1: Trying to think of something new now.
2: Debbie D hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu natuurlijk wat een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Patty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zijn jullie er weer? Ik ook. Welkom bij Dekker Radio. Michael McDonald beet het spits af, zoals dat heet. Waarom dat zo is, weet ik niet. En Tear It Up van heel lang geleden. En deze dame heet Doe. En die wil nooit meer een ander, zegt ze. Luister maar.

leuk liedje hè, van Doe. Uit Nederland, inderdaad. Nooit meer een ander. Nou, zo zou ik het ook doen. Nou, het orkest is al weg, hoor ik. 2017 kwam die trouwens. Dekker Radio met Michael Franks en Laura Fici. Wat een mooie combinatie. Laura Fici is een Nederlandse zangeres. Michael Franks is wereldberoemd. En hier hoor je ze met Tell Me All About It. Bij Dekker Radio ben je. Kwaliteitsmuziek.

Michael Franks met onze Nederlandse Laura Fitchie. Overigens klasgenote van mijn echtgenoot geweest. En ja, tell me all about it. En toen zong ze nog niet. In de tijd dat mijn vrouw met haar in de klas zat. Nee. Kleimans en Van Geel. Oh, die hebben iets met juf Helena. Ik ben benieuwd. Dat moet wel wat zijn. Daar gaat hij dan.

0: Patty LaBelle, Michael McDonald's. On my own. En ik heb dingetje klaarstaan. Ken je hem nog? Nee? Hij heet eigenlijk Frank Paardenkoper. Maar hij noemde zich Dingetje. En hij wilde voor zijn verjaardag een Dolly Dot. Luister maar.
1: Hey, dingkerel van harte, jongen.
2: Hey, dankjewel, Dirk. Wat heb je meegenomen?
1: Nog vele jaren. Ik heb een mooie paar sokken voor je meegenomen.
2: Sorry, heb ik geen moer aan.
1: Waarom niet?
2: Ik heb barstende sokken. Was uit de maten, kachelglans. Ik heb alles al in huis, jongen. Weet je wat ik wil?

Mooi, hè? Dingetje, ik wil voor mijn verjaardag een Dolly Dot. Nou, vooruit er maar. Frank, daar komt hij aan, hoor. Love Me Just A Little Bit More. Een van die grote hits van de Dolly Dots natuurlijk. Bij Dekker Radio ben je.

0: Dutchie hoorde je met Good Enough. Ik daar wel eens een keertje helemaal, maar we gaan schakelen met Studio 2, want daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

0: Lekker Radio, een programma waar vaart in zit, toch? Lekkere swingende klanken van Chaka Taka. Uit 1982. Ongeveer 800 jaar geleden, ja. Nightbirds. We hebben er drie achter elkaar beloofd. Nou, daar komen ze dan ook.
1: Je hoort het. In

Nou, zeg het dan. Secret Rendezvous. Waarom is dat? Say the word. Oh, ja. Boom uit. Ja, afgelopen. Ik vond het wel weer mooi geweest. Heel af en toe kom ik nog wel eens in Amerika. In Florida. En ik was daar een keer dat ik 's nachts op de terugweg om 3, 4 s'nachts naar het huis ging waar ik verbleef. En dan kwam je langs de Walmart. Ik denk, dat moet ik eens meemaken. Ik ging de Walmart binnen en geen kip te bekennen, zeg. Haast niet. 24/7 zijn ze open. Maar ze stonden allemaal vakken te vullen. Jawel. En voor de rest geen kip te bekennen, hoor. Ze zaten echt te kijken, wat komen die lui doen? Nou ja, ik heb maar wat gekocht en toen ben ik maar weggegaan. Hier is Dino met 24/7.

De zanger van de groep Yes. John Anderson hoorde je. Surrender, geef je over aan Dekker Radio. Ja. Nee, dat heeft hij niet gezongen. Nee. Ik heb een aandoenlijk liedje klaargezet. Dat ik niet elke dag draai. Sterker nog, ik draai het maar heel weinig. Maar het is een kwaliteitsstukje van Stef Bos. En het gaat over het Hilton Hotel in Barcelona. Een droevig verhaal. Luister maar.

zaken man. Zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

Zeien zij een van de luxe paarden van een Spaanse hoerenstal. En ze geeft je de illusie dat ze zich verleiden laat. Maar dan moet je wel betalen met een goede creditkaart. Eerst speelt hij nog de onschuld, hij stelt zichzelf.

0: Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster en krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier terug naar huis, het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier, die man. Kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktetassen. Met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen. Hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee woont.
1: Mooi gedaan, Stef Bos. Over Hilton Barcelona. Ja, dat is een mooi liedje. Even herrie maken nog. Jawel, dat doen we ook af en toe. Met Huey Lewis en de News. En die kunnen er wat van, hoor. En weet je hoe het heet? Her love is killing me. Wow.

0: lekker, hè?
1: Hey! Hey! Huey Lewis in the news!
0: Ja!
1: Her love is killing me! Oei! Nou, ik kijk op de klok. Het schiet alweer op voor dit uur Dekker Radio. Ik heb nog een nummer uit Duitsland klaarstaan, namelijk van Cappuccino. I miss you.

0: Decker Audio. Hello. Leuk begin van Decker Radio, hè? De Chairman of the Board heette ze. En Give Me Just a Little More Time. Nou dan, uurtjes genoeg.
1: Prachtig
0: hoor.
1: Is prachtig.
0: En ik draai ze weer, hè. Die mooie songs van vroeger. En nieuw werk. Dwars door elkaar. Kan mij niks schelen, hoor. Wat dacht je nou hiervan? Terug naar 1985. Broken Wings. De groep heet Mr. Mr.

Daar mag je niet doorheen praten. Dat deed ik ook niet. Carole King, It's Too Late. Bij Dekker Radio ben je. En Briggs & Stark staan startklaar met een nieuwe. En die heet Honey.

Was die mooi of niet? Van Briggs & Stark. Honey, ik had het beloofd, hè? Bekker Radio met de groep Jurk. Ken je die niet? Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven? Die zijn, ja, dat is samen Jurk. Luister maar. We gaan terug naar 2010. En het gaat helemaal nergens over. Over niemand.

0: vond hem leuk.
1: Had je hem, Jurk en niemand. Zo is dat. Denk, laat ik eens een leuke jingle instarten. Het rode mannetje. Dat slaat op mij, hè. Ik heb roze haar.
2: Dekker Radio met Menno Dekker.

bestaat niet bij van wanneer. Dat is wel jammer. Marilyn McCool en Billy Davis Jr. Ik denk van 800 jaar geleden ongeveer. You don't have to be a star to be in my show. Nou ja, ik moet een beetje opschieten. Want ik heb Davina Michelle toegezegd dat ik deze zou draaien van haar.

0: Leuk nummer zeg, van Davina Michel. Heb ik eigenlijk nooit gedraaid. Deze is uit 2018, duurt te lang. En we gaan schakelen met Wiebe in Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Ik denk dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar... Ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Widget Alignment.

shame. Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dat durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De single versie.

Goed hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack. Een beroemde Amerikaanse DJ. Ja. Yeah. Double Dutch Bus. Yeah.

Dus dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je double Dutch bedoelt, dan bedoelden ze geen Nederlanders, maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder sonntags. Ja.

0: Die Cindy und der Dad.
1: Leuk hoor. Immer wieder sonntags.
0: Nou, ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
2: Goodbye. Dekker Radio.
3: Bye bye.

De opening programma vond voor vandaag zijn Son Vitesse uit 1982. Good Looking, de titel van de plaat. En fijn dat u erbij bent. Ik ben Jan Berg en ik ga het plaatje voor u draaien de komende uur. Ook de hedendaagse muziek van Luc Combs.

0: De muziek van Luc Combs, Rethink Some Things, was de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. 1963. Dream Lopez. America.

0: Hatsiki Day, Trini Lopez, terug uit 1963 met zijn lied over Amerika.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond.
0: Jet hebben we hier uit 2003. Are you gonna be

0: Muziek van 2003. Jet, Are You Gonna Be My Girl? De titel van het nummer.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Muziek van de LF System. Afraid to Feel.

0: muziek van The LF System, Afraid to Feel, de titel van het nummer.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier van Eef van Akker. Rotta, Chocolata.

0: In de jazzy sfeer de muziek van Eef van Akker, Hotta Chocolata, de titel van dat nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: En zoals me net, we maken het bont, we gaan in 1995 met The Offspring. Gotta Get Away.

0: Zo, er komt zomaar eens even een bak geluid voorbij. Deze uit 1995 hoorde voorbij komen. The Offspring and Gotta Get Away. Ja, soms moet je je wel eens verplaatsen en zorgen dat je even onzichtbaar bent.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan inderdaad naar de muziek van de jaren 70. We gaan ook langzaam op richting het half uur. We gaan naar het jaar 1972. Lou Reed, inmiddels niet meer onder ons, heeft een aantal flinke hits gehad. En het nummer wat we gaan draaien valt daar dan ook weer onder. Ik zei het al, 1972, Lou Reed, en dit is A Perfect Day.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

Even lekker terug naar het jaar 1987 met de muziek van Paul McCartney. Once upon a long ago, of het begin van de sprookjes. Hè. Er was eens lang geleden. Nou, wat niet lang geleden is, de huidige muziek die we hebben. Lainey Wilson en John Mayer. Phone, keys and wallet.

0: Ja, zo horen we ook de muziek voorbij komen. De hedendaagse muziek, om het zo maar eens eventjes te stellen. Lenny Wilson en John Mayer hoorden u met een nieuwe plaat, Phone en nog een aantal zaken. We gaan terug in de tijd, laten we dat maar eens even doen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Na 1966 met Herman's Hermits.
3: Wendy.

0: En dan was hem deze muziek Silkstone, de naam van de band, Here in Your World. En dat kwam uit 2008 alweer. We gaan weer wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van Peter Marnier. Een nummer uit de titel Vriendschap. En we kennen het uit de jaren 80 van Het Goede Doel. Maar ditmaal in een reggae-uitvoering. Klinkt heel apart en leuk. MUZIEK

0: De muziek van Peter Manier, dit was Vriendschap.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: One Direction, dit is Steal My Girl. Muziek uit 2014.

De muziek van One Direction, Steal My Girl, muziek uit het jaar 2014 was dat. En dat bracht ons dan zo het eind van het programma. We zitten er weer doorheen, nu van Bontepu Radio Toestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met veel plezier het programma voor u gemaakt. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. En voor het overige, wat kunnen we ervan zeggen? Ik wens u een fijne dag. De muziek waar we mee uitgaan, allereerst 1978. De Major Dundee Band en The Longer the Distance. Daarna een nieuw werkje van Cecile Gardens, Cowgirls Ride Away. Dus even twee countries op het eind van het programma. De groetjes en graag tot de volgende wond.

zoals we net de muziek uit het jaar 1985. Georgie Davis hoorden we daar voorbij komen. Black Star, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai ze voor u het komende uur. Taylor Swift Hero, anno 2026. I knew it, I knew you.

0: En zo hebben we ook de hedendaagse muziek al 2026 ineens van Taylor Swift. I knew it, I knew you. We gaan terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1967.
1: Ouwe meuk!
0: De Moody Blues. Dit is Tuesday Afternoon.

0: En dat was van de gouden oude muziek van The Moody Blues. Eventjes helemaal terug naar het jaar 1967 met dit prachtige nummer Tuesday Afternoon.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2002, Mary J. Blige, Dance For Me.

0: Even lekker dansen, hè? Dance for Me, dat was Mary J. Blige. 2002 kwam dit alweer uit. Met andere woorden, toch alweer ruim ver terug in de tijd. We gaan een sprongetje in de tijd maken. We gaan naar het jaar 2018.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Dominic Fike. Dit is Three Nights.

0: De muziek van Dominic Fike. Dit was een nummer titel Three Nights. We gaan eventjes weer wat nieuws draaien. Is ook weer de hoogste tijd voor.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Dit zijn de Wannabes samen met Johnny Valentino. Lekker shaken.

0: Ja, swingen doet het wel lekker deze van The Wannabes en Johnny Valentino. Lekker shaken. Dancing in the Street kennen we het ook van jaren terug in de Engelstalige uitvoering natuurlijk van dat nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We blijven bij het Nederlandstalige. Bonnie Sinclair uit 1991. Morgen wordt alles anders.

0: 1991, de muziek van Bonnie Sinclair. Morgen wordt alles anders. Nou, dan kunnen we ook wel hopen dat morgen alles anders wordt. En dan beter.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar het half uur 1973. Dit is Duncan Brown en Journey.

Eventjes terug naar het jaar 1983, de televisieserie Fame. En daar zat onder andere dit nummer in, Starmaker, The Kids from Fame, hoorde u voorbij komen. Hedendaagse muziek, daar keren we weer naar terug met deze van Sommelieu Feels, part 2.

0: De muziek kwam uit 2026 van Son Milieu. Dit was Feels Part 2.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan weer terug in de tijd. 1965, de Beatles hebben we hier zo. En I Need You.

0: 1965, de muziek van The Beatles, I Need You. Altijd weer lekker om nog eens een keer te horen, die muziek.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan wij naar 2007 met Lucy Silvers, Last Year. Ja.

0: De muziek van Lucy Silvers hoorde hier voorbij komen. Last Year was de titel van de plaat. Kwam uit het jaar 2007 alweer, dus lekker terug in de tijd. Door wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Helvier, Cathy Carver. Fearless Warrior.

0: muziek van Katie Carver, nieuw werk Fearless Warrior.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: We houden het ook gezellig. Deze uit 2013 is Kensington, Home Again.

Alweer terug uit het jaar 2013 met deze van Kensington, Home Again. Een dikke hit in dat jaar voor deze band. Dan kijk ik op de klok en dan zie ik het alweer. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag, zoals gebruikelijk, heb ik het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u met evenveel plezier ook weer geluisterd heeft naar het programma. Reageer op het programma, kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u nog een hele fijne dag toe te gaan wensen. En u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1978, de gedikke hit van Blondie, de Barrow Harry en haar band. Denise natuurlijk hebben we het over. En daarna nog een nieuw werkje van Joy Adams, 24 Hours. 4 en 20 Hours, zo was het. Ik moet het niet door elkaar gooien. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende mond maar weer.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevens een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zou het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zingen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroeg jullie platen open, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

Ooit won ons het Songfestival deze Bugsfest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de overorde, the Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keren even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Elia en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Allee, zaken, volle gaas en volle patrol, hé!
1: Hey! Ja, ons Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brussel, zo deze Johan Verminne. En we gaan nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher, tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar... Ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love, met Never Going Home Tonight.

0: Het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo, ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Je hoorde Little Eva aan het begin van deze Oldies Project en Up on the Roof. Ze was de babysitter van het componistenkoppel Jerry Coffin en Carol King. Ze werd overigens geboren als Eva Narcissus Boyce. Nou, sommige mensen menen dat haar artiestennaam afkomstig is van een karakter uit het boek van De Negenhut van Om Tom. Maar volgens haarzelf is ze gewoon vernoemd naar een tante. Ja, zo raar kan het gaan. Het bekendste nummer van Little Eva is natuurlijk de Locomotion. En dat is zijn eerste plaats te behalen in de Amerikaanse hitparade. Het nummer Up on the Roof zou later nog gecoverd worden door onder andere, er waren er meer, maar onder andere Judy Grant in 1962. De Drifters deed dat ook in 1962. En tot slot Viola Wills in 1980. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van die Oldies Project. Ook deze keer hopen we je te verrassen met verborgen juweeltjes van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig, zo is onze nederpopplaat, de groep Scope. En in de tragiek van de muziek belichten we in het kort het leven van Ronnie Carroll. Maar eerst ga je luisteren naar deze van The Brokes en I Ain't No Miracle Worker.

Zo zijn we wel eens voor andere afleveringen van de Jolly's Project bezig om alvast wat muziek uit te zoeken. En dan denken we, hey, dat nummer gaan we later eens draaien. Nou, dat was bij deze het geval. Je hoorde Kenny Lynch en So Much To Love You For. Engelse zanger, songwriter en acteur uit Londen. Hij verscheen in veel variété-shows en behoorde tot het kleine clubje van donkere zangers in Engeland. Nou, naast de nummers die hij voor zichzelf schreef, deed hij dat ook voor andere Linda Thornton. Maar ook het nummer Shalalali van The Animals komt van zijn pen, om het zomaar uit te drukken. Daarvoor hoorde je Johnny Kidd and the Pirates, Please Don't Touch. Een Britse rockband. Die bestond tussen 1959 en de Kids plotseling dood in 1966. De groep had in die tijd een aantal hits, waarvan één Shaking All Over de eerste plaats in de UK Singles Charts haalde. Johnny Kidd heette in werkelijkheid Frederick Albert Heath. En rond 1956 werd hij gitarist in een skiffelgroep. De groep noemde zich de Frantic Four en veranderde later zijn naam in The Nutters. En daarnaast legde Heath zich toe op het schrijven van liedjes. We begonnen dit trio, deze Oldies Project, met The Brokes en I Ain't No Miracle Worker. Amerikaanse garage rockband afkomstig uit Californië en ze kenden een kort bestaan. Maar gedurende die korte periode kenmerkte hun geluid een overstuurde gitaar en ook nog rhythm en blues invloeden in de zang. Straks later in het programma De Tragiek van de Muziek. We hebben tijd ingeruimd om kort het leven van Ronnie Carroll te berichten. Maar eerst ga je luisteren naar onze instrumentale plaat. We gaan een beetje naar de Japanse kant, The Barons, met het nummer Samurai.

Glennis Murray en Dancing to the Beat, of op zijn Amerikaans uitgesproken Dancing to the Beat, obscure soul muziek. Voor de rest hebben we geen info kunnen vinden van deze meneer. Daarvoor hoorde je Lee Diamond en de Cherokees Josephine. Het nummer is overigens door Lee Diamond zelf geschreven. En het komt van oorsprong uit de stal van Joe Meek. Het nummer wat je hoorde, Josephine, was de B-kant van de eerste single die zij uitbrachten bij Fontana Records. We begonnen met onze instrumentale plaat The Barons and Samurai. Engelse instrumentale band die werd opgericht door de vrienden Owen, Glenn en Roger. Nou, later voegden zich daar nog Rick en John bij. Kenden later wel wat bezettingswisselingen. Omdat ze nog vrij jong waren, was de vader van Rick, dat is een leuke detail om te vermelden, was de vader van Rick naast chauffeur ook de manager van de band. Straks onze nederpopplaat, de groep Scope. Maar eerst ga je luisteren naar een meisje dat in 1967 het Eurovisie Songfestival won voor Engeland. Namelijk Sandy Shaw, dat was met het liedje Puppet on a String. We gaan luisteren naar een nummer I Will Stop at Nothing.

0: zou normaal denken dat heel veel bands uit de omgeving van Den Haag kwamen destijds in de jaren 60. Dat was ook wel het geval, maar ze kwamen ook ergens anders vandaan. Je hoorde onze Nederpopplaat, de Scope, een beatgroep uit Limburg. Jawel, en die bestond uit Leon Hendricks op zang, Arno Roelofsen gitaar, Dick Lamberti gitaar, Jean Dorren op bas en Willy Beek op drums. Nou, in eerste instantie begonnen ze onder de naam Frogs. En in 1966 kwam hun manager Wil Huurdeman terug van vakantie uit Italië met het singeltje wat daar een grote hit was. Het heette Pianghi Con Me. Dat was afkomstig van The Rogues, een Engelse band in eigen land vrijwel onbekend, maar triomfen vierde in het buitenland. Het liedje dat werd door de Scope voorzien van een Engelse tekst en uitgebracht als Be Mine Again. En het werd een dijk van een hit. Het tweede singeltje, dat was het nummer wat je hoorde, Wanna Dance. Dat kon echter niet in de schaduw staan van Be Mine Again en flopte. Maar daarom is het wel eens leuk om dat te horen, zeg ik dan wel eens. Betekende wel echt meer minder optredens. En dat was eveneens de reden dat de band langzamerhand uit elkaar viel. Nou, ook de opkomst van discotheken aan het eind van de jaren 60 verspoedigde dit proces. Maar het is leuk om zoiets een flop te horen hier in The Oldies Project. Daarvoor hoorde je The Family Dog and I Wear a Silly Crown. Albert Hammond en Steve Rowlands. Die vormden de groep The Family Dog in 1966. Dat deze samen met zanger Mike Hazelwood en de zangeres Christine Holmes. Het debuutalbum kwam in 1969 uit en in 1970 werd de groepsnaam veranderd in Steve Rowland and The Family Dog. Met Sympathy scoorde ze een grote hit in 1970. En deze single was een cover van Rare Bird. De studiomuzikanten van de groep waren Led Zeppelin en pianist Elton John. En wilde gitarist Jan de Hond een solo laten inspelen voor de nieuwe LP. Dit ging echter niet door. Maar in 1972 kwam het laatste album van de groep uit met Irene Shear als zangeres. En we begonnen met Sandy Shaw, I Will Stop at Nothing. De artiestennaam van Sandra Ann Goodrich. Een van de populairste popzangeressen uit de jaren 60. Ik zei het net al, in 1967 werd ze eerste op het Eurovisie Songfestival van Engeland. En dat met het nummer Puppets on the String.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Ronnie Carroll werd geboren als Ronald Cleghorn en was een Britse zanger en entertainer. In 1956 scoorde hij zijn eerste hit met Walk Hand in Hand. In 1962 ging hij voor het Verenigd Koninkrijk naar het Eurovisie Songfestival en eindigde daar vierde met Ring a Ding Girl. Een jaar later had hij een herkansing met Say Wonderful Things, maar ook hier eindigde hij vierde. Er volgden nog twee top 10 hits, maar successen kwamen er niet. Bij de Britse verkiezingen in 2005 kwam hij op voor een kleine partij uit Belfast. Hij woonde in Hampstead, Londen, waar hij op 80-jarige leeftijd overleed. In de tragiek van de muziek, Ronnie Carroll en Footsteps.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

swingt de pannen hier op deze aflevering van The Oldies Project. Je hoorde Jeff Godard en Skyman, Engelse singer-songwriter en ook nog instrumentalist. Hij werkte begin jaren 60 voor Joe Meek en schreef verschillende liedjes voor andere artiesten, zoals Mike Berry, The Tornadoes en The Screaming Lord Sutch. En ook het nummer Johnny Remedy, uitgevoerd door Johnny Layton, kwam van zijn hand en wist overigens zijn eerste plaats te bereiken in de Engelse hitparade. En daarvoor hoorde je Emil Ford en You'll Never Know What You're Missing. Engelse zanger en muzikant die erg populair was eind jaren 50, begin jaren 60, als leider van de groep Emil Ford en de Checkmates. Het nummer wat je hoorde verschijnt in 1960 en wist een 12e plaats te bereiken in de hitparade. We begonnen met de tragiek van de muziek, Ronnie Carroll en Footsteps. Je weet het, jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesprojects.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Bud en Travis, The Anglos, Barrier, maar eerst deze van Peter's Faces en Just Like Romeo and Juliet.

Leuk om weer eens een folknummertje te horen. Je hoorde Bud en Travis. The Ballad of the Alamo. Amerikaanse folkduo dat bestond uit Bud Dashiell en Travis Edmondson. Het duo begon in 1958 al met opnames en in totaal brachten ze 10 albums uit. En toerden ze wereldwijd voordat zij in 1965 alweer uit elkaar gingen. Daarvoor hoorde je The Anglos en Stepping Stone, also known as You're Fooling Me. Een beetje wazige Amerikaanse band vinden we. Alhoewel je dat niet zou zeggen als je naar de naam van de groep kijkt. Ze kwamen uit de omgeving van Detroit, jawel. En leadzanger was Joe Webster. En daarvoor hoorde je The Barrier en Spot the Light. Engelse band afkomstig uit Fulham. In eerste instantie noemden ze zich The Purple Barrier. Maar onder druk van het management van Deep Purple kortten ze hun naam in. Nummer wat je hoorde was de B-kant van hun derde single die in 1968 bij het Philips platenlabel uitkwam. En we begonnen dit kwartet met Peter's Faces, tussen haakjes Just Like Romeo and Juliet. Engels groep met als leadzanger Peter Nelson die later nog deel zou uitmaken van de Flower Pot Man en White Plains. Het nummer Romeo and Juliet verschijnt op 9 oktober 1964 en wist wel een eerste plaats te behalen in de Engelse hitparade. Hey, tot zover weer deze aflevering van The Oldies Project. Je weet het, breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina en like hem. facebook.com/TheOldiesProject. Of ga gewoon naar onze website TheOldiesProject.nl. Wat mij betreft, ik heb er minimaal nog één hier voor je. En dat is deze. Wayne Fontana en de Mindbenders en The Game of Love. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer.

en de geur en smaak van verse koffie. Met het komende half uur, Nena. We hebben de wereld van de glitter en glamour, Nick Schilder, Mike Oldfield, Maggie Reilly, David Bowie en Shakira. En we trappen af in 86 met de afsluitsingle van de formatie Wham, The Edge of Heaven.

0: natuurlijk ook in de uitvoering van Nena samen met Kim Wilde. Dit was het origineel uit 1984. Nena met Irgendwie, Irgendwo, Irgendwan. En daarmee zijn we toegekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour, met het show news.
2: De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft rapper J. per brief verzocht de hoofdstad zo snel mogelijk te verlaten na zijn concerttricks in het Arnhemse Gelredome in juni. Vanwege zijn eerdere antisemitische uitspraken wilde Halsema hem het liefst weren, maar ontbrak het haar aan een wettelijke basis om hem te dwingen. J. overnachtte rond zijn optredens op 6 en 8 juni in het Conservatoriumhotel. Halsema benadrukte in de brief dat zijn uitspraken bijzonder pijnlijk zijn voor een stad die nog altijd de littekens draagt van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rox en Ahazus, Nick Schilder, Jim Bakkum, Diggy, Dex en Zoë Liefey treden op zondag 1 november op tijdens de allereerste editie van Nationale Lichtjesavond in Amersfoort. Het door KRO en CRV georganiseerde evenement staat volledig in het teken van het herdenken van overleden dierbaren en wordt live uitgezonden op NPO 1. Carsu Dommes presenteert de avond, terwijl Anita Witsier gesprekken voert met bezoekers bij de Wagenwerkplaats. De muzikale optredens worden afgewisseld met gespeelde scènes over het verhaal van Job, vertolkt door onder meer Werner Kolff, Melody Klaver en Marley van der Velden.

De Ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste pophits aller tijden. Aller tijden, aller tijden.

1984 hoorden we Two Friends, Mike Oldfield en Maggie Reilly hier bij de ochtendshow op die o zo lekkere vrijdag 2 oktober. De opstart richting jouw weekend. Met zometeen de nummer 1 uit de top 40 van dit moment. Maar hier is de klassieker uit 1977. Hier is David Bowie met Heroes.

0: 14 weken lang op die nummer 1 positie. Niet te verstoten, Shakira en Bruno Boy met Die Die. We zijn zo terug met John Jack en de Blackhearts met I Love Rock and Roll. Maar het is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 2 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we lokaal grijs, maar al snel klaart het op en staat er een prachtige najaarsdag op het programma. Vanmiddag laat de zon zich flink zien tussen de wolkenvelden en sluierwolken. Het is heel rustig weer met weinig wind en aangename temperaturen tot gemiddeld 20 graden. Morgen openen we met optrekkende mist die lokaal sfeervolle platen oplevert. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Het kwik stijgt naar 18 graden aan de kust tot 22 graden in het uiterste zuiden. Zondag brengt wederom een rustige start met nevel en laaghangende wolken. Zodra de grijsheid optrekt, laat de zon zich geregeld zien en schommelt de temperatuur tussen de 17 en 20 graden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

0: Jan Jett en de Blackhearts, I love rock and roll hier bij de ochtendshow op die oh zo lekkere vrijdag. De opstart richting jouw weekend en dat doen we met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur 24/7, Jonas Blue en Liam Payne met Polaroid. En rond kwart voor de laatste maal als artiest van de week, Phil Collins. En ook Madonna is door in het vooruitzicht. Maar we gaan nu eerst naar het jaar 1996. Een hit voor Bette Midler. Hier is To Deserve You.
1: I see some

Nationaal product 1994, Leave Them Alone 24/7. Met zometeen de laatste maal Phil Collins als artiest van de week. Tot die tijd gaan we naar 2018 met Jonas Blue en Lime Pain. Hier is Polaroid. Let me tell you.

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Britse drummer, zanger en songwriter die zowel met Genesis als solo een ongelofelijke reeks wereldhits op zijn naam schreef. Phil Collins.
0: I

En we sloten af met Can't Stop Loving You uit 2002. Dit nummer, oorspronkelijk geschreven door Leo Sayer, werd door Phil Collins opnieuw opgenomen voor zijn album Testify. Met zijn warme en toegankelijke popgeluid groeide de single uit tot een van de grootste radiohits van het najaar. De track bleef maar liefst 18 weken lang in de top 40 genoteerd staan en behaalde een ijzersterke

van de Queen of Pop, Jordi Charis, hier bij de ochtendshow, waar we ons klaar gaan maken voor het tweede uur, die we aftrappen met Silver Patchouli, Around My Dream. Verder het komend half uur Mike Anthony, Patricia Pai, de wereld van de Glitter en Glamour, Monique Smit, Florida en Robin Fink, Meat Love en Ella Langley. Dat straks in deel 2 van de ochtendshow. Dit uur heb ik er voor je de Dire Straits met Walk of Life. Maar hier staat 98, de Tamper. Here's Feel It.

0: Silver Patchouli Around My Dream bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 2 oktober 2026. Met het komend half uur Patricia Pai, de wereld van de glitter en glamour, Monique Smit, Florida en Robert Fink, Meat Love en Anna Langley. En we trappen af in 1982 met Mike Anthony en Why Can't We Live Together.
1: What

0: In 1977 had ze al een vooruitziende blik over Adam Curry gesproken dan. Who's that lady with my man? Je hoorde Patricia Pai hier bij De Ochtendshow. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: De wereld van de glitter en glamour. Met het
2: Megan Thee Stallion vreesde voor een beroerte toen ze afgelopen maart onwel werd... tijdens haar optredens in de Broadway musical Moulin Rouge. De 31-jarige rapper belandde in de ziekenboeg nadat haar gezicht en handen verstijfden, wat in het ziekenhuis bleek te wijten aan oververmoeidheid en een paniekaanval. Hoewel de Savage-zangeres na 2 dagen alweer op de planken stond om niemand teleur te stellen, besloot ze uiteindelijk haar extra activiteiten te schrappen en 2 weken eerder dan gepland te stoppen bij de musical om rust te nemen. Monique Smit gaat zich de komende tijd richten op het uitbrengen van meer kindermuziek. Dat onthulde de zangeres afgelopen maandag bij de uitreiking van de BUMA NL Awards in Tilburg. Vlak nadat ze met haar kindershow Mega Kids Disco in een uitverkochte AFAS live stond. Naast haar kinderprojecten werkt Smit ook aan nieuwe solomuziek en samenwerkingen met collega-artiesten. Het is haar bedoeling om voortaan elke 3 tot 4 maanden een nieuwe single uit te brengen.

samen en kijk je in de top 40 van 11 jaar geleden met Florida en Robert Fink. Je hoorde I Don't Like It, I Love It. Met zometeen een hit uit de top 15 van de top 40 van dit moment. Tot die tijd de klassieker uit 79. You took the words right out of my mouth. Here is Meat Love.

0: van de top 40 stationair blijven staan op nummer 5 in de achtste week. Ella Langley met Choosing Texas. Wij zijn zo terug met Nasty van Janet Jackson. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 2 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we lokaal grijs, maar al snel klaart het op en staat er een prachtige najaarsdag op het programma. Vanmiddag laat de zon zich flink zien tussen de wolkenvelden en sluierwolken. Het is heel rustig weer met weinig wind en aangename temperaturen tot gemiddeld 20 graden. Morgen openen we met optrekkende mist die lokaal sfeervolle platen oplevert. In de namiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij een zwakke tot matige wind uit het noorden. Het kwik stijgt naar 18 graden aan de kust tot 22 graden in het uiterste zuiden. Zondag brengt wederom een rustige start met nevel en laaghangende wolken. Zodra de grijsheid optrekt, laat de zon zich geregeld zien en schommelt de temperatuur tussen de 17 en 20 graden.
2: Dirkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

prachtig, Nasty van Janet Jackson. En zij bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze o zo lekkere vrijdag 2 oktober 2026. Met het komend half uur de Ranald Girls, Deep Blue Something. Rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Verder hebben we Beth Midler in mijn bek en Mattia Bizar in het vooruitzicht. Met nu uit 1991, Wholehearted, hier is

Label. Deze Ronald Cole scoorde deze hit in 1989 uit Rudder Jack. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes. Nu is Deep Blue Something. Dit is Breakfast at

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 2 oktober 1982. Dire Straits bereikt de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met de epische rocksingle Private Investigations. Het atmosferische nummer is afkomstig van het eveneens zeer succesvolle album Love Over Gold. 1971, Rod McKuen bezet de hoogste positie van de Nederlandse top 40 met Soldiers Who Want To Be Heroes. De Amerikaanse dichter en zanger scoort hiermee een opmerkelijke protesthit in Nederland. 1993, Bitty McLean stijgt naar de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met zijn reggae cover It Keeps Raining Tears From My Eyes. De Britse zanger weet de klassieker van Fats Domino om te toveren tot een grote swingende night.

10 jaar geleden een hit voor Ima Beck, The Belly Dancer. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze vrijdag 2 oktober 2026. We gaan er even 2 dagen tussenuit. Even lekker genieten van het weekend. En anders

geur en smaak van verse koffie. Ik ga je alvast een heel fijn weekend toewensen en heb nog voor je in het vooruitzicht Keiko en Ella Allison met Here For You. Maar eerst uit 86 wat zomerse klanken van Mattia Bizarre met Dicento.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

0: brand new bundle, let it rock. We're gonna rock the east, we're gonna rock the west, we're gonna rock the girls and put them to the test, and we'll rock you. But don't forget that we're the main cliché.
1: Ja, inderdaad, een vrolijke vrijdag toegewenst allen. En bedankt aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de afgelopen uurtjes muziek. We gaan er weer aan beginnen met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Tot het einde van 1 uur ben ik hier bij jou. En we begonnen met een hele mooie van Bandoleo natuurlijk en Paris Latino. Een hele lange versie als mij vraagt. Ja, het duurde iets meer dan 5 minuten. Ja. De vrolijke vrijdag, dat is een proefje. Het weekend hangt in de lucht inderdaad wel. Hè. En je gaat het ook wel een klein beetje meemaken met de muziek natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Wat hebben we allemaal nog klaarstaan? Wel, ik zal het eventjes vertellen. Shakira hebben we klaarstaan. We hebben ook Eric Prydz klaarstaan. Rafaella Carrà, Diana King en Santana. En nog vele, vele anderen. Dus blijven luisteren, zou ik zeggen. Hier is Eric Prydz. En dit allemaal met zijn Call On Me. Ja, Shakira wil het eventjes ervoor. Hè? Ja, inderdaad wel. Niet waar, niets van. Hier is Eric Prydz en Call On Me. Goedemiddag, smakelijk eten. Het is vrijdag.

Dat ruik je als het ware, hè, dat weekend, ja. Het nationale weekend gebeuren wel. Je kunt luisteren tot 1 uur naar de music die je graag hoort natuurlijk in de lunchbreak. En dat allemaal tot 1 uur. En na 1 uur natuurlijk hier op je station nog meer lekkere muziek. Hier is Shakira en Die Die.

eventjes rechtstreeks naar Italië natuurlijk met Raffaella Carrà en dan met haar Scoppia Scoppia mi amor. Is terug uitgebracht geweest vorig jaar inderdaad en van zoek eens eventjes een hit was lekker verweven in een andere hit. En dat was de originele natuurlijk, want niet ander dan originele platen hier in de radio. Lunchbreak natuurlijk, hier is Santana en Maria Maria.

Inderdaad, Carlos Santana en het met zijn Maria, Maria, Maria. Inderdaad, een hele goede gitaarplayer natuurlijk, hè? Ja, Carlos Santana. Als je hem nog kan zien, wel, dan zou ik zeggen doen. Want ja, die man begint ook al een klein beetje oud te worden. En zijn vingers worden ook al wat te verstijven natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Vrijdagmiddag, van harte welkom. Moest je pas afstemmen, dit is de Music Box. Samen met de lunchbreak natuurlijk. En hier is Diana King en Shy Guy. Zo direct onze onvergetelijke hit natuurlijk, hè. Niet vergeten.

Inderdaad, heb je een vrijdags lunchpakketje mee? Dat zal wel zijn natuurlijk. Hè. Onze onvergetelijke hit David Lee Roth natuurlijk. En dit allemaal met zijn California Girls. Ja, die hebben altijd wel wat speciaals en gezelligheden. Hè. Inderdaad wel. Hier is Alvaro Soler. Zo direct het heetste nieuws van toen.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Vrijdagmiddag, hele bijzondere goedemiddag. Smakelijk eten als je nog aan tafel zit. Het lunchbreak Breaking News van Toen. We gaan terug in de tijd naar 2004, 19 juni 2004. In Amsterdam Arena neemt Phil Collins op 19 juni 2004 afscheid van de 37.000 Nederlandse fans. Hij is bezig met zijn First Final Farewell Tour. Het vooropgenomen programma wordt verzorgd door Mike and the Mechanics, de groep van zijn ex-Genesis-collega Mike Rutherford en zanger Paul Garrick. Hier is Phil Collins en dit allemaal met zijn Against All Odds.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-hit van Patrick, de hit-hit van Patrick, de hit-hit van

0: En de radio was onze hit voor heel de week natuurlijk. En Bryan Adams.
1: Me and you.
0: En dan wel met zijn ballad voor Terry Fox. Wordt een grote hit, om te gewoon bewoorden. Ook al staat hij momenteel nog niet in de hitparade. Hij komt eraan hoor, als een denderende trein. En je weet het, Bryan Adams gaat ook weer volgend jaar Europees gaan toeren. Inderdaad wel. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur op je radio. Hier is Suzanne en Freek en Halverwege.

Inderdaad, op een vrijdag eventjes lekker lief doen met elkaar natuurlijk. Met Suzanne en Freek en ik ontmoet je halverwege ergens tussen Londen en Parijs of zo. Is hij inderdaad. Heel erg oude nu. Hier is Julio Iglesias en dit allemaal met zijn Un Canto a Galicia uit Italië. Ja. Nee, uit Spanje.

0: Ja, inderdaad. Het is Noorderhout. Het weekend wordt het gaan de disjockey te horen natuurlijk. Dat was muziek van Julio Iglesias, de vader van Enrique natuurlijk. En die kwam natuurlijk uit Spanje, niet uit Italië. Mijn excuses daarvoor. Tijd geworden voor deze
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week. Onze artiesten. Hier is Noordkaap met Arme Joe.

Ain't about that. Eddie Grant. And then Electric Avenue uit. Oh, jaar 1983. Ja, hoe zou het kunnen vergeten? Eddie Grant dus en We Got the Rock on Through Electric Avenue en zo verder. En hier is Magic and Rules.

0: En inderdaad, de nieuwe hit-appje van vorige maanden geleden natuurlijk wel. En dat was Magic and Rude hier in de lunchbreak. Als ik zo eventjes keek, wel, dan is het tijd geworden om afscheid te nemen. Wat mij betreft graag tot zondag ben ik weer hier op jouw fantastische radiostation met een nieuwe aflevering van de lunchbreak. En dan tot vrijdag. Dus afstemmen zou ik zeggen en stay tuned.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is E17 en Stay Another Day. Natuurlijk wel, hè. Mooi weekend gewenst en graag tot zondag. Bye bye.

0: ben Sophie en ik ben de hoofdzuster van de Music Doctors. Iedere vrijdagavond presenteer ik samen met Music Doctor Renee de Groove Clinic van 10 tot middernacht met de beste grooves en de lekkerste dance music. Dus luister ook vanavond naar de Groove Clinic van 10 tot 12 op Free Music Radio.
1: This is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

0: De deur staat altijd open. Uiteraard, net zo makkelijk, vrienden. En het licht brandt in de hal. Oh, we kennen haar natuurlijk nog, hè. Oh, het was Berry Hasken.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees ook

des te sterker de liefde. En dan die volle tank met diesel niet te vergeten natuurlijk. En ja, zo kom je nog eens ergens. The longer the distance. Hij gaat uit Nijmegen. Het was de Major Dundee Band van heel lang geleden. Of heel lang geleden is wel. Je hoort ze van toen. Lekker. De voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom. Ik ben aangesloten op de Middle of the Road Show.

En dat noemen ze in de grijze verleden en nog steeds soul. Ja. Lieve mensen, waarop deze avondklaas muziek van de Drifters en You're More Than a Number in My Little Red Book. You're More Than a One Man and One Night Stand. Oh, bleek me toch duidelijk. Een duidelijk verhaal. Zometeen nog een duidelijk verhaal. En dat klinkt als zoiets als een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst is hier...

0: Die zegt Nile Rodgers natuurlijk, de man met de meest bekende baslijn. Heerlijk. Ja, die heeft wat producties gedaan. Chico hoorde je met Good Times. Het was 1980. Uit een grijs verleden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: En zo laten we de zon lekker uit je radio stralen. Over zon uit de radio gesproken. Ik ken nog een lekker eiland.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Ja, dat sla ik niet af, man.

Het was zomer 1985. Ja, een tijdje terug, Baltimora en zijn Tarzan Boy terug op de radio. Evenals de heer Hugo Waard. Die kozen vandaag namens productie. En langs onze, wat is het weer hier? Een soort van manager die hier rondloopt in het wild in de studio. De heer Hugo Waard, als fijne voor achter de keukengordijnen, zet ik maar op Zanzibar. Je maakt ook van alles mee.

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Is de koffie al weer op?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Waar heb ik dan mijn glas gelaten?

0: het is over. Het is helemaal uit. Het is afgelopen.
1: Ja,
0: klaar ermee. Och, wat zal ze zich eenzaam hebben gevoeld, hoor. Dat was ze toen nog jong, hè? Onze Patrice. Patricia Pai, living without you. Dat zijn problemen, mensen. Daar kun je beter niet bij zitten. Gewoon lekker luisteren naar de radio. Met dit soort plaatjes. Nou, dan lukt het wel. Hier zijn we voor jou op de radio. In de middel op de roadshow, de Bellamy's.

1977. Niet alleen een mooi Dixon-jaar, maar ook een mooi, je hoort het wel, Fleetwood Mac-jaar. Fleetwood Mac hoorde je terug op de radio, middels de roadshow, jongens, via de bekende leuke palen en digitale kanalen. En nou, don't stop. Natuurlijk niet. We gaan nog even lekker door. Want we hebben er zin in. Ook deze man uit Winterswijk. Dit is Daniel Sahuleka.

0: zeg dan van
1: niet. Bonnie Sinclair, die had twee zomerrits in 1976. Ja, je geloof het niet. Ja, Dr. Bernhard. En hier zong ze lekker mee met Don Mercedes op de achtergrond als backing vocals. Ook zo'n ontroerend verhaal op de radio.
2: But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Say, I'm a lover. I'm a lover, not a buyer, not a fighter.
1: Oh, die Michael Jackson ooit, hè? Ja, geweldig. Michael Jackson en Paul McCartney en Say. Country music, Hughes Newton. En The Queen of Hearts, die plaat is stand uit 1981.

Mijn lieve collega, DJ, zei... The tide is high. Maakt het nog een hele leuke dag.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De Muziekfabriek.
4: Hallo allemaal, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek met voor elk wat wils. We gaan wederom van recent werk tot de leukste, opvallendste, niet of nooit meer gehoord liedjes. Dus schuif lekker bij ons aan.
5: Rom. Doe dan.
6: Rom van de Steen.
4: En in het eerste rijtje van drie, en we vallen gelijk maar met de deur in huis, beginnen we met een liedje uit de jaren 60. Hier is Arthur Conley en Sweet Soul Music.
7: De Muziekfabriek.

0: Misschien heb je zoiets van, wie waren dit ook alweer? Nou, het is een liedje uit de jaren 90 van Captain Hollywood. Het was een zeer bescheiden disco-hitje in Nederland. More and More. En daarvoor zat die mooie van Jonathan Jeremiah, Happiness. En we begonnen met een liedje uit de jaren 60 van Arthur Conley. En Sweet Soul Music. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ze staan beide weer voor je klaar. Ik heb het over de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, we gaan heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Pussycat met Mississippi. Het nummer is afkomstig van de Nederlandse band die in de halve jaren 70 zeer populair was. Het nummer behaalde de nummer 1 status en dat in slechts 3 weken tijd. En dan de kleine hit is van niemand minder dan Percy Sledge met I'll Be Your Everything. Het nummer was niet al te succesvol. Zo stegen die week maar 2 plaatjes van 32 naar een 30ste plaats en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar de lijst van 13 december, oftewel week 50 van het jaar 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Even gezamenlijk, zeer collectief, wegzwijmelen met deze van Percy Sledge. Stel je nou eens voor, hè, je komt thuis van een hele drukke werkdag. Je doet zo de deur open en dan zeg je, hallo schat.

0: Daar zit dan je partner op de bank en die zegt dan van I'll be your everything. Nou, klinkt voor mij als muziek in de oren. Stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was natuurlijk van Pussycat.
1: En luister met een lach.
0: Van der Steen. Nog in dit uur van de Muziekfabriek voor je onderweg. De Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En heel veel muziek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Ga er lekker voor zitten. Schenk ondertussen nog een bakkie in. Doe ik gezellig met je mee. We beginnen met Lee Towers. Hier is Love Potion nummer 9.

0: Patrick Bruel en Cassé Lavoie. Het blijft een mooi, hartverscheurend liedje. De Voice of Bluff, samen met Sabrina Stark. Meer kan het niet zijn. En we begonnen met Lee Towers, het ellebogenwerk van Leenhuizen en Love Potion nummer 9. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.rondvandersteen.nl. En zoals beloofd, we gaan hem doen, de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Classic,
0: ze is geboren in Jersey City op 8 juni 1940. We hebben te maken met een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze is de dochter van de legendarische zanger Frank Sinatra en zijn toenmalige vrouw Nancy Barbato.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Nancy trouwde in 1960 het tieneridool Tommy Sands. Maar in 1965 scheidde ze alweer van hem. Haar muzikale carrière piekte in de tweede helft van de jaren 60 met een rij tophits. Haar meest bekende lied is This Boots Are Made for Walking uit 1966. In 1967 stond ze samen met haar vader in de hitparade met het duet Something Stupid. Wat in 2002 opnieuw uitgebracht werd door Robbie Williams en Nicole Kidman. In datzelfde jaar zong ze tevens de titelsong voor de James Bond film You Only Live Twice. Verschillende nummers die ze samen met Lee Hazelwood opnam werden hits. Ze speelde ook in een aantal films, waaronder The Wild Angels en in Speedway uit 1968. Dat deed ze overigens samen met Elvis Presley. In de jaren 70 deed ze het rustig aan wat haar muzikale carrière betreft en stopte ze helemaal met acteren om zich te kunnen toeleggen op het moederschap. In mei 1995 poseerde ze voor een naakt mannenblad, dat tegelijkertijd gepaard ging met de release van haar nieuwe album One More Time. Ze verscheen hiervoor weer regelmatig in diverse televisieshows. In 2003 werd een van haar liedjes, My Baby Shoot Me Down, gebruikt voor de film Kill Bill van Quentin Tarantino. En in 2004 werkte ze samen met Morrissey aan de hit Let Me Kiss You. En ze heeft in september 2005 haar eigen ster gekregen op de Hollywood Walk of Fame. We gaan terug naar het jaar 1966. En laten opnieuw de jukebox voor je spelen. Luister naar een van haar grootste hits. Hier is ze met This Boots Are Made for Walking. Luister naar Nancy Sinatra.
1: Jukebox Classic.

0: start walking.
1: We lieten wederom onze jukebox voor je draaien. Een liedje uit 1966 van Nancy Sinatra. And these boots are made for walking. Nog even wat hitfeitjes. Het hoogste positie was natuurlijk nummer 1. 5 weken lang. En het liedje deed het 16 weken lang in de hitparade.
2: Muziekfabriek.
1: Ik heb nog zo verschrikkelijk veel muziek voor je klaarstaan.
3: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Maar ik vrees dat ik niet alles voor je kan draaien. Ik heb nog wel een leuk popliedje. Waaronder die van The Cooks. Hier is How Do of Did You Like That.

En wij van de Muziekfabriek zijn er niet vies van. Van die zoetsappere liefdesliedjes. En laat ik wel zijn, dames en heren, jongens en meisjes. Het is toch het mooiste wat je kan wensen. Love is in the air. We gaan hem doen, de oude lullenplaat.

0: oude lullenplaat.
1: De naam van de groep is afgeleid van een therapie bedacht door Arthur Janov. Daarbij patiënten worden aangemoedigd te schreeuwen, huilen, te slaan naar voorwerpen om hun gevoelens te uiten. Vandaar de naam Tears for Fears. In 1983 kwam hun debuutalbum The Hurting uit. Veel liedjes op deze LP gingen over slechte jeugdervaringen van beide jongens. In 1985 verscheen het tweede album Songs from the Big Chair. Van dit album kwamen de succesvolle singles zoals Shout, een nummer 1 hit onder meer in Nederland. Everybody Wants to Rule the World, Head Over Heels en I Believe. Het derde album, The Seeds of Love, kwam uit in 1989. Op dit album stonden onder meer de singles Sowing the Seeds of Love en Woman in Change. Dit laatste nummer werd gezongen door Olita Adams met Phil Collins op drums. Na het derde album kregen de heren ruzie en gingen ze uit elkaar. Zo bracht Smit een soloalbum uit dat geen succes had. Na allebei de nodige teleurstellingen in de muziek te hebben meegemaakt, kwam in 2004 Tears for Fears onverwachts weer bij elkaar. Het album Everybody Loves a Happy Ending verscheen in september 2004. De band ging in 2004 en 2005 op wereldtournee. In oktober en december 2006 maakten Smit en Ozenbaal deel uit van de Night of the Proms concert in Antwerpen en Rotterdam, waar ze werden begeleid door een groot orkest en een koor en 5 nummers speelden. Waaronder Mad World, Shout, Seeds of Love, Everybody Wants to Rule the World en Woman in Change. Het nummer Sowing the Seeds of Love zetten wij even centraal in de muziekfabriek. Luister naar Tears for Fears.
0: Oude lullenplaat.

0: Je kan me goed voorstellen dat je zegt van nou, dat is mijn oude lullenplaat. Even laten weten via www.ronvandersteen.nl. Doe er dan tevens een leuke anekdote bij en ik ga het je allemaal haarfijn vertellen in de muziekfabriek. En we zetten hem dan centraal hè, als de oude lullenplaat. Dat was Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Een liedje wat maar liefst 11 weken in hitparade stond. En de hoogste positie was een derde plaats. En dat was allemaal in het jaar 1989.
1: Relaxed.
0: En gezien de tijd heb ik nog één lekkere uitsmijter voor je in petto.
2: Laat jij lekker gaan, meid.
1: De muziekfabriek.
0: En voordat ik deze ga opzetten, hadden we verder nog John Paul Young met Love is in the Air. En daarvoor dat lekkere popliedje van The Cooks met How Did or Do You Like That. Goed, zoals beloofd, de uitsmijter. Dat is deze keer van Taio Cruz en Florida en Hangover. En dan had ik je dit zeggen. Het komt bij de beste van ons wel eens voor. En als je er een keertje last van hebt, neem dan gewoon een vette hap. En je zal zien, dat werkt. Dit was weer de Muziekfabriek. Hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten via www.ronvandersteen.nl. Ik zeg maar weer gegroet, wees lief voor elkaar en adios.

0: Hallo, heb je het gevraagd aan je baas? Of dat je even vrij kon krijgen om een uur lang naar Bram van der Mes te luisteren? Nou, als je dat nog niet gedaan hebt, moet je dat gelijk gaan doen. Want je mag geen moment missen natuurlijk. Alle aandacht komend uur bij jouw favoriete radiostation. Voor mooie plaatjes die je niet meer vergeten bent. En waarvan je nu zegt, hey, die was ik wel vergeten. We gaan ze allemaal draaien voor jullie. Vergeet de discoclasses en natuurlijk ook mooie nederpop plaatjes. Nou ja, blijf gewoon lekker luisteren en meegenieten. Het komend uur.
1: De grootste hits en vergeten classics alle tijden.
2: Altijd en overal. Altijd en overal. 24 uur per dag.
3: More of your favorite songs. Right now, right here.

Anita Ward had er een hele mooie nummer 1 hit mee, hè, in 79. Ja, weet je dat nog? Ring My Bell. In de volgende landen stond hij in Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op een mooie nummer 1 plek. En wie weet wordt het voor Itits en R&B Ring My Bell ook wel ooit een nummer 1 hit. We gaan het afwachten. En volgende plaatje is eigenlijk voor jouw weekend.

0: Gratis Dover. Ik was ooit met een film, The Exorcist. En dan mag hij, wel of niet toegezegd, het titelstuk van de muziek laten horen. Begin tune was dat. En vrienden, we gaan eens even kijken vanuit de 80's naar de 70's. En we gaan met Cat Stevens live in Tokio. En die zingt het mooie liedje Wild World. En we zijn eigenlijk met z'n allen op weg naar de zeezenderhit.
1: To the 70s. The 70s.

1981 was het jaar dat ze opgericht werden. De Schotse rockband Big Country. Het gebeurde allemaal in Dunfermline. En de klassieke bezetting van de band bestond uit de gitarist en zanger Stuart Adamson, voorheen van de Skids. En nog een gitarist Bruce Watson, Tommy Butler en drummer Mark Brzezik. Het debuutalbum van Crossing bereikte een derde plaats in de Brit-hitlijst en leverde een enige Amerikaanse top 40 hit. Ook natuurlijk wel bij ons in de Big Country en vervolgens Still Down in 1984 en The Cheer in 86. Ze kwamen ook nog in de Britse top 10 terecht, waarbij The Cheer de eerste nummer 1 hit Look Away opleverde. En de samenwerking met Kate Bush was dan daarvan het titelnummer. Even en dansje wagen met z'n allen. Top 40 hit was het hoor in 2026. Bowser.

En dan nu een hit uit het zeezendertijdperk.

ze werden graag gehoord in Duitsland hoor, want daar kwamen ze ook een beetje vandaan. De Les Humphries, ze hadden hun eerste grote hitnotering in 1970 in Nederland met de gospel hit To My Father's House, die daar stond 6 weken op nummer 1. De groep scoorde nog tal van andere hitsingles, die dus zeker in Duitsland de meest succesvolste waren. We Fly To Your Home, Promised Land, We Are Going Down Jordan, Old Man Moses, Mexico, Mamalu en Kansas City. Ze hadden nog tal van aanhangers. En we kennen ze ook een beetje vergelijken natuurlijk met de Edwin Hawking Singers.

0: Ga wij verder. Hier hoor je ze echt allemaal.
1: Dit is jouw smaak.
2: Welkom bij de Bram van der Mas Show. Terug naar de jaren 80.

Level 42, die naam is afgeleid van een heel mooi boek. Dat is een verwijzing van de roman van The Hitchhiker Guide to the Galaxy van Douglas Adam. Waarin 42 het antwoord is op het ultieme vraag over het leven, het universum van alles. Phil Gold en Mark King, die een contract met Walibu Baradua hadden behouden, nodig om uit te lopen om Level 42 in de band te komen en ze konden daar natuurlijk samenwerken. Hoewel hij nooit echt formeel lid was van de band, zou Barrao in feite vijfde lid worden. Hij schreef mee aan Miller's, speelde keyboard, synthesizer in de studio en was ook mede producer van alle platen die Level 42 uitbracht. Fijn, heel goed. Ze hebben wel heel mooie muziek gemaakt, Hot Water en nog veel meer muziek. We gaan eens andere muziek draaien, dat is van formatie Ace. En we hebben het over How Long. En mag je net inschakelen, welkom bij de Bram van der Mast Show. We gaan jouw weekend klaarzetten en we zorgen ervoor dat dat gebeurt.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit.
1: Your number one hit station in town.
2: En hier is de lange plaat.

Mark, hier zijn we met z'n allen in het M&M's Space Café. Zo, wat kunnen we toch gigantisch aan schreeuwen ook, hè? We hebben van alles voor jullie, maar vooral lekkere muziek. Hey!

Ja, welkom hier bij het M&M Space Café. Kom gerust binnen, het is gezellig. We zijn nog allemaal aan de koffie, maar we gaan naar het bier zometeen. Het Brabantse vrijdag begint natuurlijk met een heerlijk biertje in het Space Café. Het M&M's Feestcafé. Ja, het is natuurlijk zo dat jullie de muziek weer hebben ingestuurd. En aangezien ik vorige week heel veel lekkere muziek heb gedraaid, althans dat vonden de mijn luisteraars, hadden ze zoiets van: Mathieu, je bent eigenlijk wel hartstikke gek.

Want als je in de auto zit, kan je lekker een beetje gas geven. Nou ja, als jullie zeggen dat ik insane ben in de membrane, ja, dan kan deze natuurlijk niet achterblijven. Hier is Cypress Hill. Insane in the membrane. Give it away. Ik zie ze hier al heen en weer huppen. Lekker hoor.

Na na na na, hier is hij dan, de ene kamoze. Hier komt de hotstepper. En die hotstepper, over een aantal weken is er een hotstepper bij hier in de studio bij M&M's Feestcafé.

Het is wel lekker even die hiphop weer terug te krijgen van Ineke Mozer. Hier komt de hardstepper. Ja, hardsteppers zijn er genoeg. Wat dacht je hiervan? Vroeger had je Chris Cross dat zei jump, jump. Tegenwoordig hebben we dat ook in Amsterdam. Ja, en Chris Cross Amsterdam is natuurlijk heel erg bekend in Nederland, hè. En niet alleen daar. En dan de Queen of My Castle. Uit de jaren 90 remix naar nu. Nou ja, nu, een paar jaar geleden. Chris Cross Amsterdam en

Ja, zo zijn we weer lekker begonnen in het M&M's feestcafé. Ja, ja, ja, je zal allemaal denken bij jezelf van, is het nou echt wel in het café? Ja, het is echt in het café. Ja, de jongens zijn hier druk.

M&M's Face Café natuurlijk. Eerst op de dinsdagavond en nu, ja, of primetime. Het was ongelooflijk, primetime van 4 tot 6 op vrijdag. Zit je in de auto, geef even lekker gas. Ik heb een back-to-back voor je, wat dacht je hiervan? Herken je hem al? Ja, hier is hij dan. Alleen maar, speciaal voor jullie.

0: Ja, natuurlijk geïnspireerd door The Third World. Now that we found love, back to back met Heavy D and the Boys. Zometeen ook weer terug in de 90s. We gaan No Coke van Dr. Alban. Ja, ja, ja, we hebben allerlei lekkere muziek vanavond. Daarna gaan we ook nog naar Doe Maar Is Dit Alles.
1: Oh, yeah. Now that we found love, what are we gonna do?
0: Speciaal aangevraagd door u.

is Mathieu in het M&M's feestcafé. Ach, ach ja. Ja, het is echt een zing mee programma natuurlijk. M&M's feestcafé. Zing mee in het M&M's feestcafé, zou je ook zeggen. Ja, ja. De bestemming is bereikt, jongens. We zijn weer op de radio. En iedereen hier...

kan deze toch niet achterblijven? De bestemming natuurlijk. Daar heb ik het over. Ja. Laat fluiten. Ja. Oh. De doedelzok komt er alweer bij. En dan gaan we heerlijk genieten van het begin van de herfst of begin van de winter. Net hoe je het wil zien. En door buiten koud en binnen bij het M&M's feestcafé is natuurlijk de kachel aan. Een lekker warme chocomel of een bak koffie of wat dacht je van een heerlijke Irish koffie. Ja, dat is met dit weer wel ontzettend lekker natuurlijk. Als je in de auto zit, ja, helaas kun je daar niet van meegenieten, maar alvast wel voorbereiden voor thuis. Of anders, rij gewoon naar Rosmalen, naar het M&M's feestcafé.

ja, ja, heerlijke muziek voor een voorwinter. Dat leek mij wel. Zo, schoot wat verkeerd.

0: Het kan een keer. Laten we dat eens een keer doen. Dat is lang geleden. Oh, lekkere gitaren. En dan die knuisterige stem van Kane er tussendoor. Heerlijk. I will keep my head down.
1: Calm down, closer. I know this is everlasting. Somehow closer. A long way. So much nowadays. And I feel worse than I have ever felt. And I know

Ja, ken je dat? Dat je te veel drank op hebt en denk bij jezelf van, ik voel me als Alice Cooper. De poison gaat naar binnen en Alice Cooper komt eruit. Ja, en Alice Coopertje doen, dat lijkt me helemaal geweldig. Hier zijn de Red Hot Chili Peppers.

is altijd lekker om Red Hot Chili Peppers te draaien natuurlijk. Around the World was dit. En natuurlijk is het natuurlijk in de M&M's Feest Café ook zo dat je rock kan aanvragen. Als maar mee te zingen is, dan is het allemaal goed. Ja,

dat hierna natuurlijk Aad komt met de Nederlandstalige Top 40. De Menga Top 40. Ja, Aad, ik wil je niet vergeten. Daarna natuurlijk Joop. Thank God it's Friday. Ja, dat kan je wel zeggen. Oh, wat is het toch lekker om van je werk af te komen en denk bij jezelf, ik heb vrije tijd en heel weekend voor mezelf. Ik kan dat ook een keer zeggen. Het is ongelooflijk, maar waar, ik ben dit weekend een keer vrij. Heerlijk, ik ga van alles doen.

Ik ga zeggen, geef mij angst. Eén kopje koffie, schijnen lichtje op mij en het regent zonnestralen. Oh, wat een rust in één keer. Enjoy.

0: ja.
1: Dat is fijn om te horen, Guus. Maar we gaan toch eerst even een bakje koffie doen? Voordat we aan het bier gaan. Hier is Veo Erft de Kunst.

0: ben je diabetes. Dus dan heb je dat. Diabetes 2. Ja, maar zonder suiker, hè. Zonder suiker. Ja, ik wil niet te veel eer hebben. Maar je wordt wakker op een morgen.
1: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En jouw moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

ja, ja. Stef Eckel en René Kars natuurlijk helaas overleden. Maar zijn muziek is er nog steeds. Liever te dik in de kist. Dat lijkt me een duidelijk statement. Daarvoor was natuurlijk Acta de Munich. En het regent zonnestralen. Ja, dat doet het zeker niet meer.

iets bij voorstellen. En CC Peniston dacht er ook zo over. Finally is het eindelijk eens een keer mijn beurt om op de radio te komen. Uiteraard in de jaren 90 heel veel gedraaid, maar we horen hem niet meer zo vaak. Dus hierbij, CC Peniston. En finally. Woe! Ja, de dames gaan op de dansvloer. Evelien en Vanessa. Yo, bedankt voor het aanvragen. En een gezellige avond natuurlijk, hè. De dames die vinden dit geweldig. Hier in het M&M's Face Café. En daarna hadden ze iets speciaals voor mij uitgekozen. What a man, what a man, what a man. Dankjewel, dankjewel.

Ja, dankjewel Vanessa voor het aanvragen. En ja, bedankt voor het compliment, zou ik zeggen. Ja, zo gaan we nog door. Door met de M&M Space Café Radio Edition. Vanavond is er natuurlijk vol gas in het M&M Space Café hier in Rosmalen. We zitten in Studio 4. Ja, dan weet je dat vast. Wij zitten in Studio 4 van Free Music Radio. Live.

Ga alvast maar staan, dan ga je alvast de Elvis moves oefenen. Hier komt ie. Jailhouse Rock.

Ja, en zo zie je maar. De hele zaak hier gaat hij op zijn dak. Met Elvis Presley in Jailhouse Rock. Het is toch ongelooflijk wat de mensen allemaal aanvragen hier vandaag de dag. En dat is eigenlijk best wel leuk, want iedereen kom je weer nummers tegen. Dat je denkt, oh ja, die is ook wel lekker om mee te zingen. En dat is natuurlijk het hele idee van M&M's Feestcafé. Gewoon lekker meezingen.

0: te doen. En uit verveling doe je de televisie aan, wat je nooit doet. Ja, en dan denk je bij jezelf van, nou, weet je wat, gaan we even kijken wat er allemaal is. En toen zag ik in één keer Busy voorbij komen. Juist, Busy. De beste zangers. Ja, ik heb het gekeken. Ja, guilty pleasure, ben ik helemaal met je eens. Maar wat zijn jouw guilty pleasures eigenlijk voor tv? Dat zou ik wel willen weten. Zolang het geen goede tijden, slechte tijden is, vind ik het prima. Maar laat even horen op muziekwise wat van jou allemaal voorbij is gekomen deze zomer. Of wat je van deze zomer hebt meegenomen vanuit de vakantie. Ja, misschien kan ik het wel draaien. Ook al gaan we de winter in, maar een beetje zonnestralen kan wel gebruiken. Hè? Dat dacht ik wel. Hey, vanavond natuurlijk Aad natuurlijk met zijn mega Nederlandse top 40. En vergeet natuurlijk niet onze Joop, hè. My God, it's Friday. Thank God. En dan ook nog de Clinic. De Groove Clinic met Dr. Groove. Nou, Busy.
1: Anna, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren.
0: Oh, lekker.
1: Anna, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren.
0: Nou.
1: Anna, je stamina is crazy. Dit gaat duren.
0: Dag het wel.
1: Anna.
0: Hier is Busy met Anna.
1: Anna.

0: Ja, dan krijg ik net meteen een telefoontje natuurlijk van, moet je eens goed luisteren, ik ben geen Clinic Clown. Nee, nee, nee, wij zijn de Groove Clinic. Ja, nou, sorry hoor, Dr. Groove, sorry. Geeft niks, hij ging jou maar uit zijn plaat. René, excuses. Ik zeg ook wel eens wat fout. Wel eens, wel vaak. Je kan hem opschrijven, is leuk voor het nieuwe jaar om alle bloopers mee te nemen. Ja, zo komen we weer langzaam aan het eind natuurlijk van de M&M Space Café op de radio. Wij gaan natuurlijk door hier in het M&M Space Café. We maken een leuk feestje van tot 4 uur in de nacht. Ja, ja, ja, René, we luisteren dan ook nog even bij jou en ook nog even bij Joop. En vergeet natuurlijk niet aan, hè, zometeen Nederlandstalige top 40. Ja, ja, als we dan toch Nederlandstalig denken, en dan denk ik bij mezelf van, oh ja, daar heb ik ook nog eens een keer aan meegewerkt. Kennen jullie nog de Benga Boys? Ja, de Benga Boys is natuurlijk de band die altijd dacht, althans de mensen dachten, dat het Spaans was of Engels of Amerikaans. Nee, het kwam gewoon uit Nederland. Hier is hij, Up and Down. Ja, dan gaan we met z'n allen hier in het café ook eventjes up and down. Ja, up, up and down. En up
1: and down.
0: En dan gaan we met z'n allen...

En zo hoor je maar dat het in de studio ook wel eens een keer fout kan gaan. Er is iets aan de hand en dat is een overslaan. En dan weet je dat dit vinyl is. En met vinyl gebeuren er soms wel eens dingen. Ja, en dan denk ik, dan gaan we een andere vinyl draaien. Wat dacht je van deze? Gouden ouwe Snap. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Zometeen natuurlijk Aad. En ik zeg Aad, welcome to tomorrow.

Snap met Welcome to Tomorrow. Maar we doen het vandaag nog eventjes heel lang tot morgen vroeg. 4 uur in het M&M's Face Café. Hierna Aad natuurlijk. Mag ik jullie bedanken voor het luisteren. Ik was Mathieu van der Geld. En dames en heren, we gaan nog eventjes door hier in het café. En ik wens jullie een ontzettende fijne uitzending met Aad. Bye bye.

0: Ja, dat was natuurlijk een blokje van onze oude house-nummers die we nog op de plank hadden liggen. We begonnen met Back by Dope the Man, dat was een beetje meer rap en zo. En dan had je natuurlijk ook Snow in vormen. Die was wel geremixed. En dan Too Unlimited, Benny Benassi en natuurlijk Sandstorm met The Roots. Ja, en zo is het alweer een tijd gekomen dat wij nog maar...
1: FreeMusicRadio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
2: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
3: Het is nu 6 uur. 6 uur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
5: En MeFrame.nl. Voor al uw portretfotografie.
2: Het weekend is begonnen. Dit is tot en met zondag jouw hitstation. FreeMusicRadio.nl.
6: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
7: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rote Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotie Team. En niet te vergeten het Oranje.nl team. Maar zonder hun geen top 40.

0: eindelijk weekend.
1: Dit is de uitblinker, blinker, blinker van de week.

0: De Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.
1: Nummer 40.

0: De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Nummer 31.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 26.
2: Nieuw.

0: hele dag door. Je hoort ze hier. Hoort ze hier. Dit is jouw hitstation. freemusicradio.nl.
1: Nummer 23.
2: Nieuw.

0: Music Radio. NL. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur. 7 uur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
5: En WeFrame.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: Muziek. Jouw radio.
1: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
2: Nieuw.
3: Hey Fransie, heb jij even voor mij?

0: Het is nu 8 uur.
1: 8 uur.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
3: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
4: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
5: I can't wait for the weekend to begin.
4: Dit is tot en met zondag jouw hit

0: Speciaal voor Johan de Graaf, de gouden oude show. Ik had het beloofd dat ik mee moest beginnen met Lia Velasco.
1: Thank God it's Friday.
0: Een hele oude was dat.
1: Joop Schouten.
0: 1976. En die gouden oude show is op zondag ook weer te beluisteren. Ja, vrijdagavond, Thank God it's Friday. Het is 9 oktober vanuit Studio 2. Is dit het hele programma wat we gaan doen? De uithangbord van diverse programma's, zeg maar. Wat je altijd kan beluisteren bij Free Music Radio. Iedere vrijdag de start van jouw weekend. Ik zeg altijd, feest der herkenning. Aan de straat belangt voor de afgelopen 2 uur. Nederlandstalige Mera Top 40. We zijn er helemaal bij. En overzicht daarvan is te zien en te beluisteren op de website van Free Music Radio. En vanaf maandag de nieuwe versie van de afgelopen vrijdag. Dus ja. En dit programma wordt uitgezonden bij de OZU Radio Noord-Holland, bij Music Beats en DAB, de kabel van KPN en Ziggo en diverse andere digitale radioplatformen. Ja, zo. Hey shit, lekker zo. Ja jongens, de weekend is gestart. Het is eigenlijk al vanaf vanmiddag gestart, zag ik. Hè? Ik hoorde net ook, de kroeg ging ook open om 4 uur bij Mathieu. En daarna kwam natuurlijk onze grote vriend Aan zijn Straten voorbij. En straks om 10 uur, we zijn eigenlijk zeg maar het voorprogramma, krijgen we natuurlijk de Music Doctors. Jongens, ja, gisteren commotie hè, rondom de televisiering. Ja, het Bondgenoot, de grote winnaar. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ja, de publiek heeft gekozen. Dus ja, het is eenmaal zo. We gaan niet dieper binnen. Nee, doen we niet. Ja, de voetbalcompetitie gaat gelukkig ook weer van start. Het Nederlandse voetbalcompetitie. Ja. En ik zit tegelijk met de dames te overleggen. Dat ga ik zo meteen doen. Maar ja, en wij zijn natuurlijk, wat ik zei het al, we zijn het programma van René. Jongens, het is herfstachtig weer. Dat is waar. En vandaar de foto op de alle socials van Donna in een mooie, ja, zeg maar, een herfstlook. Over het weer gesproken dan. Morgen 14 graden. Zondag ook. Maar, en regen. Bewolkt en regen dus, ja. Maar let op, midden volgende week wordt het weer 19 graden. Dus het is jasje aan, jasje uit, jasje aan, jasje uit. Hé, hey, we gaan jou gereed maken voor het weekend. We brengen jouw muzikaal terug. Ondanks dat je wel of niet vrij bent. Dat ligt maar net aan waar je woont. Dat doen we met lekkere muziek en vaste items. Vaste items, straks om 8:30 de keuze van Karel. Om even voor 9:00 de uithangbord voor de country, Hit of Heartland. En om 9:30 de plaat en zijn verhaal. De luisteraar in de studio Uggelen, nabij Apeldoorn. Kwestie 10, doe mij live nog steeds. Daar zijn de ingrediëntjes tot een uurtje of 10. Leuke ideeën, mag je altijd mailen naar joop@freemusicradio.nl. En heb jij een verzoekplaatje, kun je dat insturen via de website. En Thea en Donna, die doen daar de productie in. En dan zeggen dan, ja, die wel en die niet. Dus ik zeg, gewoon in doen. Ja, gewoon doen, ja. Het was een drukke dag vandaag. Ja, was nog drukker als normaal. Nederlandstalige muziek, ja. Ik vind dat het dat moet gebeuren. Dat moet gewoon gebeuren, ja. Maar dat moet gewoon gebeuren. En ik vind dat we eigenlijk een beetje een statement moeten maken. Dat we meer Marco Borsato moeten draaien op deze zender. Speciaal voor alle Nederlandstalige liefhebbers. Maar ook voor alle mensen die graag van muziek houden. Hier is Marco Borsato. Nee, je hoeft niet.

En positieve dingen op deze vrijdag gehaald. Sowieso het weekend. Ja, dat zeggen wij, het weekend. Hey, Leo, zijn eerste verzoekje mogen we draaien dan eindelijk, gelukkig. Goedenavond Leo, fijn dat je meeluistert. Je hoort hem al op de achtergrond al. Je vroeg hem aan David Bowie, het China Girl. Ik weet niet of je misschien wel een Chinese auto rijdt, dat weet ik niet. Maar het zit erbij hoor.

Speciaal verzoek was dat van Leo David Bowie. Ik weet zeker dat ik ook Teus hiermee blij maak. Teus is ook weer een hele oude schoolvriend van mij van vroeger. Uit het Westen. En laat nou toevallig ook weer een andere, een René, ook weer Karel kennen. En zo is ook van diezelfde school, dus ja. Ook toevallig. Dankjewel Leo voor het mooie verzoekje. En zo was het verhaal van Feest der Herkenning op deze toch wel vrijdag gehaald. Ik heb een plaatje, moest ik speciaal draaien voor, even kijken. Oh, Donna vroeg hem zelf aan. Oh, Donna, ja. Donna is de dame die de foto zat op alle socials rondom dit programma van Tank on the Friday. Ja, dit hoor je niet zo vaak, maar dit is Romeo en Daryl Hall. Live opgenomen. Waiting for You, die heet dat ding. Moet je maar eens even opzoeken. Daryl Hall live.

Speciaal was ik van Donna zelf. Jorden Gromio moet heet die man. En Daryl Hall, je moet het even opzoeken op YouTube. Je moet niks, maar Daryl Hall live in zijn kroeg, zeg maar. Neemt hij al die live dingetjes op. En dit was Waiting For You. Hey, ik heb een zoekplaatje binnengekregen van... Linda zegt voor jou. Joop, zou je graag deze willen draaien? En er zat een bijlage bij. Ik heb hem even geopend. En dat was eigenlijk vanmiddag eigenlijk al. Ja, dan gaan we meteen draaien. Dus Linda, jouw plaat.

0: Straks om 9 uur gaat die grootste online discotheek open. Maar dat is een beetje een voorproefje, hè?
1: Ja.
0: Yoko Entertainment, dat is al Glaviers. I Will Survive, Don't Still, I Get Enough en Celebration en September. Ja, dat zijn toch gewoon geweldige dingen, toch niet, dames en heren? Nee, oké. Okay. Even in de hitparade kijken. Hier is

0: Lot, hoe heet het precies ook weer, hè, jongens? Ja.
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Gaan we mooi doen.
2: Hey, Joe.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Zo, nog 7 minuten bijna. Je hoorde Deep Bad Smoked en Enjoy the Silence. Nou, het was niet rustig. Het was live opgenomen in Berlijn. En het schijnt ook een hele goede live band geweest te zijn. Toch ja, volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zenders. De keuze van Karel.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl

Mountain High Enough van Michael McDonald. En zo heeft hij wel meer van dit soort mooie nummers gemaakt op zijn cd'tje Soul Sessions. Moet je mensen wel opzoeken. We gaan even richting discotheek. Ja, want straks om 9 uur gaat de grootste online discotheek open. Dus het tempo gaat een klein beetje omhoog. En dan gaan we ons opmaken voor de grote discotheek die om 9 uur open gaat. Hier zijn de Gibson Brothers.

0: Disco Henky, dankjewel Denk. Ja, Cuba. De Gibson Brothers. En straks gaat hij een grote online discotheek open. Maar die gaat om 10 uur nog veel verder. Ja. We gaan ze even lenen. We gaan even overschakelen. Sophie, wat gaan jullie precies doen? Wat ga je doen?
1: Hallo, ik ben Sophie en ik ben de hoofdzuster van de Music Doctors.
0: Oh, leuk.
1: Iedere vrijdagavond presenteer ik samen met Music Doctor René de Groove Clinic. Van 10 tot middernacht. Met de beste grooves en de lekkerste dance music. Dus luister ook vanavond naar de Groove Clinic. Van 10 tot 12 op Free Music Radio.
0: Oh ja. Lekker. Nou ja, dan hebben we dat ook weer gehad vanavond, hè. Veel succes vanavond, René. Oh, het is zo tegengesproken, jongens. Je hoeft niet te huilen. Het is gewoon één groot feest vanavond. Om een uurtje of 12 zit je goed. Hier is Alcazar. Oh, die doen ook weer een reunie, hè, Alcazar. Ja.

Henk. En dit was de plaat van Wim. Alcazar crying at the discotheek. En Alcazar doet een reunie, hè? Ja, voor mij is dat al dit weekend of volgende week. Ik weet niet uit mijn hoofd. En over discotheek gesproken, jongens. Ik kan het niet lang genoeg zeggen. Maar straks om 9 uur gaat uw grootste online discotheek open. Tot die tijd ruimen we even reggae. Een uithangbord voor de county. En ik spreek u straks weer na de klok van 9 uur.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
2: OSU.
1: Dit is Music Beats.
3: Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
5: Zet de stoelen maar aan de kant.
6: En de voetjes op de vloer.
5: De discotheek is weer geopend.

Ja. Jongens, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Straks om 9:15 de Soul Show Classic van Ferry Maat. Om 9:30 gaan we live schakelen voor de plaat en zijn verhaal in Uchelen, nabij Apeldoorn. 9:15 doen we live on stage, de beste live performers. Dus laten we dan nu horen. En om 10:00 krijg je de Groove Clinic met de Music Doctors te horen tot 12:00. De Zoekbox is gewoon tot een uurtje of 9:30. En leuk idee, je mag je altijd mailen naar joop@freemusicradio.nl. Ja, en de tweede plaat in de tweede uur is altijd een soort AI-achtige omgeving. En dit is een ode aan Victor Edward Wills, Make It by the Music Doctors. Hij was natuurlijk Amerikaanse zanger, de voorman en de oprichter van The Village People. And

vind ik zelf, ja. 2026, ja. En daarvoor hoorde je de Music Doctors met Everybody Come Alive. En dit is gewoon de begin van de show. Om 2 uur. Dus ja, je hebt al wat gemist het eerste uur. Jongens, het is hoogst tijd voor de bijdrage van onze grote vriend Maat. Dat is een gouden ouwe. En luister eens even op woensdagavond bij Marcel van Hergaarde, jongens. Nog meer van die Soul Show platen. Tina Marie. It's a square biz.

met Squarebiz. En ik geef je een tip voor de door de week. Luister op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Marcel van Hergaarden. Alleen maar Soul Show Classics hoor je dan. Ja, dat is een beetje het uithangbord hier op de vrijdagavond. Wat je allemaal kan verwachten op deze zender. Ja, toch? Ja, vind ik ook wel. Gelukkig, het is weekend. En dan de start van het weekend is begonnen. Free music. Daar luister je naar. Dat is even lekker. Ja, hoor maar weer, jongens. Dat hele orkest hoeft even niet. Jongens, speciaal verzoek van Wilmar. Rick James. Ik zie René alweer gelijk alweer. Moet weer mijn playlist aanpassen. Give it to me, baby.

Ja, dan, dan is man ineens de tekst kwijt. En ik weet je dat, Barry White was dat. Wilma vroeg hem aan. Oh, nee, sorry, Ellen. Ja, die, al die teksten hier zo, jongens. Jongen, you see the trouble with me. Ik mag er nog één uitzenden, want Pieter was al niet zo ver in de studio Uggelen. Dus

0: zijn er miracles. Het is ook een miracle, want Piet was wat later dan normaal. Dus oké. Ja, dat betekent dat we gaan schakelen. Oh nee, laten we eerst even officieel even de officiële dingen doen. Want laten we even officieel sluiten. Zoekbox is bij deze officieel gesloten, dames en heren. Mike, jij mag het zeggen waar we naartoe gaan.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Als je jong van geest bent, dan blijkt het lichaam hier en daar signalen af te geven in de trant van doe dat maar niet, want anders zal spierpijn of een blessure je nog lang aan die actie doen herinneren. Als je vroeger hebt gevoetbald, dan denk je soms het zal wel weer eens leuk zijn om dat weer te gaan doen. Maar als je dan dat werkelijk gaat doen, dan kom je er heel snel achter dat een leeftijdsverschil van 20 jaar toch iets is wat je met een jonge geest niet kan overbruggen. Na 10 minuten voetbal heb je het gevoel dat je een marathon hebt gelopen en je bijna het ene been niet meer voor het andere kan krijgen. Nu blijkt dat ik niet de enige ben die dat heeft ervaren. En ja, er is een alternatief: walking football. Dat is spelen op een klein veld met kleine doelen en hardlopen is verboden, evenals het hoog spelen van de bal en fysiek contact. Dat mag ook niet. Je mag deelnemen vanaf 55 jaar. Inmiddels heb ik een aantal malen meegespeeld in een walking football team en ik moet zeggen dat het geen amusementsgehalte heeft, want het zijn natuurlijk een aantal oude mannetjes die met een balletje over een veld slenteren. Maar als deelnemer is het puur genieten. Alles gaat op techniek en niet op kracht en conditie. Daarnaast is de wil om te winnen bij de meesten nog steeds aanwezig en de oude vossen schromen dan ook niet om als het nodig is daar een overtreding voor te gaan maken. Ook elkaar complimenten geven als er wordt gescoord of een mooie paas wordt gegeven. Dat komt ook voor. En in de kleedkamer wordt er ook geëvalueerd wat er goed en niet goed ging. En dat kan zelfs gaan over het feit dat de bal te zacht of te hard was opgepompt. Oude mannen zijn dan weer net pupillen. Alleen het grote voordeel is dat bij ons niet onze vaders aan de lijn staan die zich verbaal gaan misdragen.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: was het verhaal van deze plaat. Door Piet Quappo.
1: Dankjewel Piet Quappo, dankjewel Ria daar voor de productie in het verre Uggelen nabij Apeldoorn. Je hoorde Joe Cocker, Maybe I Am Amazed. Jouw plaat is een verhaal, even mailen naar joop@freemusicradio.nl. Dit was trouwens een inzending, liet Piet mij net weten. Nog een keer, het e-mailadres joop@freemusicradio.nl. Eet al steekwoorden erbij, eet al nummer erbij, dan maakt Piet daar weer een mooie voordracht van. Dankjewel Piet, dankjewel Ria. En we wensen je altijd natuurlijk een heel goed weekend. Straks het nummer voor jullie speciaal. En volgende week weer, zelfde tijd, zelfde zenders.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl. If one

zo, dan heb ik toch weer een paar mensen blij gemaakt om even snel die twee plaatjes doorheen te douwen. Je hoorde Bruno Mars met Treasure. Maar het is echt waar. Ja, wat is echt waar? Nou, we gaan het gewoon doen. We komen een beetje in tijdnood vandaar. Even kijken, wat hebben we hier? 1, 2, 3, ja. We gaan live nog steeds doen. En we beginnen met Paul Carrick. Speciaal verzoek. Rolls Royce ook een speciaal verzoek. Ja. En die laatste Donna Summer hebben wij toegevoegd. Ik wens je veel plezier met Live on Stage.

dat is hem dan, hè? Ja, en dan ging hij door naar de mix, ja. En dan zit het erop. Zo is het. Je hoorde Donna Summer met Bad Girls. Daarvoor hoorde je Rolls Royce met Car Wash. We begonnen live nog steeds met Paul Garrick. Ja, het zit erop, hè? Ja. Productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. Dank aan Richard van RTV OZU. Dank aan Barry van Music Beats. Het programma is vanaf maandag terug te beluisteren op freemusicradio.nl. Ons kopje gemist. Straks om 10 uur de Music Doctors met Sophie en René. En bij Music Beats Land of Dance Music met Stef. Namens de gehele productie hier. Kijk even elkaar aan. Heb jij nog wat te vertellen? Oké, nog één keer niet aan. Okay. Leuke ideeën mag je mailen naar joop@freemusicradio.nl. Dus als jij groepen voelt van hey, dit moet live onsteeds gedraaid worden. Even mailen. En dan gaan we hem opnemen. Ja. Kijk even naar de andere kant. Ja, aan het scherm naar de studio bij de dokters. Ik zie Sophie in een heel mooi wit rokje. Wat? Oh, het is een doktersjas. Oké, sorry. Ja. Ik wens je een goed weekend. Joep, doe je de mazzel. Hoi.

0: Het is 10 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Het weekend is begonnen. Dit is tot en met zondag jouw hitstation, Free Music Radio.

Altis Groove. Dat is ook de bedoeling. Dit is de Groove Clinic. Aflevering 2, eerste jaargang. Het is leuk om het zo te zeggen natuurlijk. Hey, Sophie, ben je er ook?

de behandeling kan beginnen. De Groove Clinic. Zoals ik al zei, eerste jaargang, tweede aflevering. We zitten helemaal bomvol met heerlijke grooves. Maar we gaan ons eerst even opmaken voor een nieuwe single die we vandaag hebben uitgebracht. Die is vandaag te horen op Spotify. En op alle andere muziekdingen zoals iTunes en Apple Music. Meer van dat soort dingen. Hij heet No Promises Tonight. Je hoort hem vandaag hier voor het eerst in de Groove Clinic.

uitgewerkt naar een bepaalde tijd. En dat was in de tijd dat ik als disjockey draaide in het Maastheater in Rotterdam. Toen was dit een hit. Op de een of andere manier draaiden wij dat ook. Vonden we heerlijk.

Janet Jackson met Together Again in de Groove Clinic. En we gaan zo meteen even Sophie erbij halen. Die staat nu in de keuken, want die is even bezig met wat...

0: Professional Widow van Tori Amos. De Free Music Radio en de Groove Clinic. En dit doet me ook weer ergens aan denken natuurlijk. Natuurlijk, alles doet me ergens aan denken. Ik ben één grote aandenk op dit moment. We denken overal aan. En aan één ding moet ik nu heel erg denken. En dat is mijn grote vriendin Sophie. Sophie, ben je daar?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, fijn dat je aan me denkt. Ik sta gewoon weer naast je, René.
0: Je bent er weer gezellig bij. Ja,
1: altijd.
0: Leuk dat je er bent. Hoe is het met je vandaag?
1: Lekker.
0: Lekker?
1: Alsof ik, alsof ik net uit een warm bad stap door die muziek.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht je echt net uit een warm bad stapt. Je ruikt wel lekker vanavond, moet ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Ja, ja, wat is dat voor geurtje wat je op hebt?
1: Heel klein beetje vanille, niet te veel.
0: Oh, heel klein beetje maar. Ja. Mm-hmm. Je mag iets harder praten, Sophie, want ik kan je nu niet harder zetten, maar je moet iets harder. Of kan ik je wel
1: wat
0: harder
1: zetten?
0: Oh ja. Ja, kijk, daar ben
1: ik. Ik praat wat harder.
0: Ja, hè.
1: Daar ben ik. Ja. Kijk.
0: Zo, Sof, de jaargang 1, tweede aflevering van de Groove Clinic. We zijn iets beter voorbereid dan vorige keer, hè?
1: Ja, je hebt goed geoefend, René. Ja.
0: Ik doe mijn best, dat weet je. Meer kan ik er niet van maken.
1: Je doet het hartstikke goed.
0: Zie je, ik ga je gewoon iets harder zetten. Zo, dat is beter.
1: Helemaal goed.
0: Ja, wat?
1: Hoe voel je je?
0: Nou,
1: heb je er zin in?
0: Ik heb er vreselijk veel zin in vanavond. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik weet niet hoe het met jou zit.
1: Ja. Ja, ik heb er ook zin in. Ja, het wordt leuk. Zin in een lange nacht met alleen maar goede grooves.
0: Ja. En lekkere koffie. Ja. Heb je de koffie al gehaald?
1: Staat altijd klaar, weet je toch?
0: Dat ben je toch een geweldig mens. Dat de koffie gewoon altijd klaar staat. Nou, je hoort het. Sophie is er ook. En wie zijn er nog meer? Nou, dat zijn heel veel grooves. We hebben hier HP, Vince en... Origineel is eigenlijk de enige echte Stevie Wonder. Maar in deze versie vinden we hem zeker niet vervelend. Hier in de Groove Clinic, Another Star.

Advance and Take It to the Top. Echt zo'n heerlijke discoknaller uit de jaren 80. En je merkt dat we gaan echt alle kanten uit. Want we gaan nog heel veel dingen doen. Nou, straks een hele mooie lange ballad van 8 minuten. Speciaal voor Sophie doen we dat. En in de tussentijd kan ik je vertellen dat als je naar de site gaat... www.themusicdoctors, helemaal op zijn Engels, .nl. En je gaat dan naar Radio Show. Dan kom je op de pagina terecht van de Groove Clinic. En daar kan je ook verzoekjes aan vragen zelfs. Dat hebben we helemaal aangepast. Dat werkt nu. Kan je gewoon een verzoekje indienen. Dan kijken wij wat we daarmee kunnen. Je moet wel een beetje natuurlijk in de sfeer blijven. En dat voorbehoud houden we dan ook gewoon. Dat het wel een beetje klopt. Zoals dit. Of dit klopt. Oliver S.

Thank you.

0: Als ik heel eerlijk ben, is het een beetje vloeken in de kerk deze plaat. Want het origineel is van Rodney Franklin, die is onlangs overleden. Het nummer heet The Groove. We hebben daar als Music Doctors hebben we daar een speciale versie van gemaakt. In ieder geval een antwoord, een ode aan Rodney Franklin. Ja, maar volgende week maar weer eens een keer draaien. Dan wordt het wel weer eens een keer tijd voor om ook dat soort dingen weer eens een keer erbij te halen. Vind je niet, Sof?
1: Ja, mooi. Even een eerbetoon volgende week. Maar deze is ook wel lekker, hoor.
0: Hij is lekker, hè?
1: Ik zit helemaal...
0: Ja, wat zit je?
1: Oh, ik zit helemaal te wiebelen hier. Heen en weer.
0: Ja.
1: Heen en weer. Hij is lekker. Ik zit helemaal mee te bewegen.
0: Ik zie het. Dat moet je niet zo heel veel doen. Want je zit heel verleidelijk te bewegen ook in één keer. Dat is wel een dingetje, hoor, moet ik zeggen. Voor degene die weet hoe Sophie eruit ziet, dan snap je dat het een beetje een dingetje is. Hey Sophie, even terug naar de huidige tijd. Wat is er met het weer in één keer aan de hand? Het is niet normaal hoe koud het in één keer is.
1: Ja, ik kijk, hoor.
0: Kijk jij eventjes op de thermometer die buiten staat. Ik snap het. Dat is een verzoek, hè?
1: Ja, het is 13 graden en een beetje nattig. Het voelt meteen kiel aan.
0: Een beetje nattig?
1: Ja. Nou,
0: het is een partij regen.
1: Ik denk dat ik een.
0: Wat?
1: Ik denk dat ik mijn witte jas maar gevoerd moet maken.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Het is een bak regen die er af en toe naar beneden valt. Is werkelijk niet normaal.
1: Ja, echt. Hey. Niet leuk.
0: Nee, maar het hoort er... Nee, niet leuk, nee. Nou, dan heb je toch een keer leuk gezegd vandaag.
1: Eindelijk.
0: Je zit je heel de tijd al in te houden, hè?
1: Ja.
0: Ja, we hebben een vaste luisteraar die heeft zegt zoiets van... Ze zegt zo vaak leuk, dat moet je niet nog een keer doen. Nee, nou, en nou zegt ze het uiteindelijk gelukkig toch. Ik zag je, het moest er echt uit. Dat hele leuk moest er uit.
1: Ja, die plaat die... Die plaat maakt gewoon wat los.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, het is de Groove Clinic tot 12 uur. Zometeen hebben we speciaal voor Sophie een hele lange mooie soul. Ja, het is niet echt een ballad. Het is een heel rustig nummer. Ik heb er vroeger heel veel op gedanst. Ja. Duurt wel 8 minuten lang. Als ik zeg Betty Wright, wat zeg jij dan?
1: Ja, dan zeg je zet hem op.
0: Dan zet ik hem op. Nou, dan moet je nog heel even wachten. Dan gaan we eerst nog even wat anders doen.
1: Ja, ik wacht geduldig.

De volle 8 minuten lang Betty Wright en Tonight is the Night. En Joop zit mij allerlei berichten sturen in de tussentijd. Zo van de goede oude tijd. Ja, Joop. Dit was de tijd dat we nog moesten slijpen, of wilden slijpen met elkaar. Als we op een schoolfeestje stonden. Of wij stonden te draaien dat iedereen op deze plaat ging slapen. Weet je nog? Slijpen, ja. De Groove Clinic, we zijn bij je tot 12 uur vannacht. En dit is een exclusive Music Doctor remix. De kenners herkennen hem al. De niet-kenners niet. Maar ik ga het je vertellen. 2005 hebben we er al een remix van gemaakt. Hier is de oude van Barry Manilow, de Copa.

0: jij een nieuw uur. Vol met jouw hits. FreeMusicRadio.nl.
1: Prepare reactor. Reactors on.
2: Disco. Fun.
3: Real soul.
2: The real music doctors.
4: Gentlemen.

0: and takes a little time to get it right. Dat is meestal zo. Je moet, sommige dingen moet je gewoon een beetje oefenen en dan komt het vanzelf goed. Net zoals een uitzending presenteren van de Groove Clinic. Want dat is... Ik was er vorige week een beetje makkelijk over. Deze week even anders doen. Hey, Sophie, luister eens. Ik hoorde een telefoon rinkelen. Klopte dat?
1: Oh, ja, klopt, ja.

0: Ja, nu verklap ik natuurlijk helemaal hoe het werkt. Maar goed, vooruit. We gaan het nog een keer proberen. Kijken we even of het lukt. Nee. Nog bezig met verbinden en dat gaat niet lukken. Nou. Oh, daar is ze weer. Hé, je was ineens weg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hey, ja, ik ben er weer.
0: Je ging net vertellen over een telefoontje wat je had gehad. Van wie was dat telefoontje?
1: Ja, nou, ik kreeg een telefoontje van een hele aardige meneer. En die zei dat hij het niet zo lekker voelt.
0: Oh.
1: En ja, hij klonk een beetje... hij had een beetje een iets schorre stem. Dus ik denk dat hij gewoon een beetje verkouden is of zo.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar, ga jij er wat aan doen of kan die man er zelf wat aan doen?
1: Nou ja, kijk, hij kan er zelf wel wat aan doen, natuurlijk.
0: Maar
1: ja, hij vroeg of wij misschien, of ik of jij, of wij misschien een klein bezoekje konden brengen bij hem. Zodat we hem een beetje kunnen opvrolijken. Gewoon een beetje wat positiviteit brengen.
0: Ja, maar denk je nou werkelijk dat ik dan meega? Nee, toch?
1: Oh, nee. Nee.
0: Nee. Zo, oh. Ik hoor dat je het leuker vindt om alleen te gaan. Was het een leuke meneer?
1: Het was wel een aardige meneer, ja.
0: Het was een aardige meneer.
1: Ja.
0: En die wil graag dat jij even langskomt. Nou.
1: Ja.
0: Maar eerst het programma afmaken. Eerst het programma afmaken, dan mag ik er naartoe.
1: Zo, nee, helemaal waar.
0: Als jij nou even lekker nog wat te drinken gaat halen.
1: Ja.
0: Ga ik nog even verder met de
1: dat
0: show.
1: Dat doe ik.
0: Ja?
1: Helemaal goed.
0: Oké, ik hoor je zo weer.
1: Ja, tot zo.
0: Ongelooflijk, ze hebben Sophie gezien. En denken ze, weet je wat? Ik doe een beetje een schorre stem opzetten. Dan ga ik bellen. En dan vraag ik of ze ook huisbezoekjes doet. En Sophie gaat het gewoon doen, denk ik. Maar pas op, hè. Want ik weet niet, je zit te luisteren. Geen grappen, hè, met Sophie. Geen grappen. Pas op, want ze staat een mannetje.
2: Geloof me nou.
0: Dat is niet iets dat je zomaar eventjes onder de tafel schuift. Straks tegen het einde van dit uur... gaan we even in de mix richting de jongens die straks na 12 komen. Ga ik nog meer over vertellen zo. We hebben nog muziek van The Brand New Heavies. We hebben nog de Call the Hedners. De eerste single van Sophie gaan we straks draaien. En de Sunshine Band, maar dan zonder KC. Nou, ik weet niet of je weet hoe dat klinkt. Nou, dat ga ik je straks vertellen. Net hoorde je ook in de mix Lessons in Love van Level 42. A Love Bizarre van Sheila E. En dan moest ik ineens denken aan degene die daar ook goed op hoorde. Dat is Prince. Dus die gaan we nu maar even draaien. Het is een beetje controversieel, vindt hij zelf. Vandaar dat het nummer ook controversie heeft, denk ik. De Groove Clinic tot 12 uur vannacht op Free Music Radio. Dames en heren, hier is hij dan. Zijn koninklijke hoogheid Prince en controversie.

Nou heeft hij wel meegespeeld, alleen hij heeft deze keer niet meegezongen. Hij heeft gewoon lekker op zijn toets gespeeld, wat hij altijd doet. Ik volg Casey nog steeds online. Hij heeft een TikTok-account waar hij altijd het meest waanzinnige live optredens nog steeds neerzet. De man gaat nog steeds als een malle. Straks na 12 uur krijg je die X-Vibe met Jesse en Ron. En weer lekker zijn dance die voorbij komt. Daar gaan wij langzaam en zeker ook een beetje naartoe bouwen. Zodat de overgang, net zoals vorige week, niet te heel erg groot is. In de tussentijd draaien we de beste muziek die we maar kunnen vinden. Waar een groove in zit, waar je op mee kan. En dit is er ook weer een. Jimmy Bo Horn. En hij vraagt zich...

0: Brand New Heavies en Dream On Dreamer. Ik vind dat zo'n lekker nummer. Veel te lang niet gehoord, dus vandaar dat hij vandaag weer eventjes voorbij komt. Goed. Oh, wat is niet de bedoeling? Dat is niet zo raar. Gaat ineens van alles mis. Dat was niet de bedoeling. Even kijken wat hier gebeurt. Oh, wacht, ik begrijp al wat er gebeurt. Ja, er staat een schuifje verkeerd en nou niet meer. Zo, Sof, ben je er nog?
1: Ja, ik sta klaar als je benodigd hebt.
0: Ja, dat weet ik. Want ik, volgens mij sta je al met je jas in je hand om zo meteen die meneer te gaan verzorgen.
1: Maar ja, ik sta te trappelen.
0: Maar pas je wel een beetje op, want ja, je weet het niet tegenwoordig, hè? Mijn
1: toe,
0: ja, hetzelfde geldt. Ja. Ik weet dat je hier mannetje staat, maar toch.
1: Ja, ja, je hebt gelijk. Nee, ik moet wel oppassen.
0: Ja.
1: En ik denk dat het ook wel... ja, ik denk dat het wel goed is dat ik misschien samen met iemand anders ga. Dan voel ik me iets veiliger.
0: Kijk, dat vind ik een hele slimme zet. Ja, ik kan niet mee, want ik moet altijd bijkomen naar de show. Dus
1: dat begrijp ik.
0: Ja, gelukkig maar. Gelukkig dat jij me wel begrijpt.
1: Aw.
0: Hey, luister eens. Wat wij zeggen?
1: Nou, ik begrijp je wel, hoor. Ik denk dat... Ik denk dat het gewoon belangrijk is om na zo'n show als dit, waar je zoveel geeft.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om ook weer op te laden.
0: Toch, hè? Ja, dat heb je goed.
1: Ja.
0: Dat heb je heel goed.
1: Ja.
0: Hey, Sof, je bent niet alleen maar de hoofdzuster, je bent niet alleen maar mijn gezellige co-host, maar je bent ook nog eens een keer iemand die hele leuke muziek maakt.
1: Ja.
0: Jouw eerste single heette Call the Head Nurse.
1: Ja.
0: En kan je daar wat over vertellen? Of
1: Het lastig? Ja, nee, niet lastig. Dat doe ik graag. Ik denk dat het leuk is als we er naar luisteren. Want dat geeft wel een beter beeld dan dat ik erover kan vertellen. Maar het is wel een heel fijn nummer, vind ik zelf.
0: Vind je zelf? Ja, natuurlijk vind je dat zelf.
1: Ja, maar het is heel aanstekelijk. Je moet er gewoon nog mee bewegen.
0: Ja, dat moet ik zeggen. De eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik gelijk van... Zo, dat is raak. Dat is een hit.
1: Ja.
0: Nou moet de rest van de wereld hem ook nog oppakken. Maar ik was erg onder de indruk. Dus ik denk dat het er gewoon tijd voor wordt om naar je te gaan luisteren.
1: Ja, nou, laten we het doen. Ik ben heel benieuwd wat de luisteraars ervan vinden.
0: Ja, ze mogen wat mij betreft mogen ze het ook gewoon laten weten als ze het al willen.
1: Ja.
0: Vind ik allemaal prima.
1: Ja, laat het ons weten.
0: Ja, vind ik ook.
1: Inderdaad.
0: Oké, nou hier is hij dan.

0: your prescription says. Music.
1: Onze eigen Hetners, Sophie met Call the Hetners. Haar eerste single. Daarna hebben we... We hebben het nog een paar gehad. Ik kon er zo snel even niet op komen. Maar dan gaan we volgende week wel even verder. De laatste gedeelte van de show gaat in de mix richting die X-Vibe met Ron en Jesse. En ik spreek jullie, als het allemaal goed gaat, gewoon volgende week weer.

Groove Clinic, jaargang nummer 1. En ik hoop dat ik dat nog heel lang mag volhouden. Bedankt voor het luisteren. Zometeen heel veel plezier met die X-Vibe. Samen met Jesse en Ron gaan we de nacht in. En je kan de hele nacht blijven luisteren als je via de site luistert van Free Music Radio. Of via de site van themusicdoctors.nl. Kan je ook blijven luisteren. In ieder geval daar tot 6 uur morgenochtend. En veel plezier tot volgende week.

dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse, Campbellbatten, Elderbrook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

nummer dat zorgt voor dit uur radio. Daft Punk. Sinds 1993 zijn ze bezig. 2021, toen zijn ze officieel gestopt. Dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, Unsoweit, de Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In the X-Vibe.

Marcel voor het doorsturen van deze track. Ik kende hem niet. Floorplan Never Grow Off is al een tijdje uit. 2014 komt hij uit. Dat is al dik 10 jaar oud, dus deze track. Lekker. Never Grow Old is sowieso een goed motto. Mocht je ook denken, hey, ik heb nog wel een houseplaatje wat ik herontdekt heb of ontdekt heb. Je kan het de hele week 24/7 delen via dxvibe.nl. En dan hoor je binnenkort gewoon terug op de radio.